0: Te bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

22 op de dash, heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash, bitch ik wil alleen cash. 22 op de dash, heel mijn leven gaat vast.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Het kabinet houdt in de nieuwe stikstofplannen voorlopig vast aan een bufferzone van 500 meter rond de Veluwe. Daarmee sluit het Rijk aan bij het provinciale stikstofplan van Gelderland, waarin eerder voor deze afstand werd gekozen. Een uitbreiding naar een buffer van 1 kilometer, zoals op andere locaties wordt overwogen, blijft voor de Veluwe volgens nog uit. De provincie Gelderland had eerder aangegeven het eigen stikstofplan in te trekken als het Rijk zou vasthouden aan een bredere bufferzone. Volgens het kabinet blijft de zone van 500 meter de uitgangspositie, waarbij ook buiten deze strook aanvullende maatregelen moeten bijdragen aan het behalen van de stikstofdoelen. Buurtvereniging Veldwijk heeft een brief gestuurd aan de gemeente Ermelo, waarin zij bezwaar maakt tegen de manier waarop de wijk is genoemd in een raadsvoorstel over sociale veiligheid. Volgens de vereniging wekt de verwijzing ten onrechte de indruk dat Veldwijk een wijk is met uitzonderlijke veiligheidsproblemen, wat volgens het bestuur een stigmatiserend effect heeft. Dagblad De Stentor meldt dat SGP en Progressief Ermelo tijdens een recente raadsvergadering een motie indienden met voorstellen om het veiligheidsgevoel in Ermelo te vergroten. De buurtvereniging stelt dat Veldwijk al jarenlang wordt gekoppeld aan veiligheidsincidenten, terwijl dat volgens de bewoners geen recht doet aan de dagelijkse situatie in de wijk. En tot slot, SDC Putten begint dinsdagavond aan de voorbereiding op het seizoen 2026-2027. De eerste klasse werkt in eerste instantie 2 trainingsweken af, waarin op dinsdag en donderdag wordt getraind. De eerste trainingsperiode wordt op zaterdag 4 juli afgesloten met een oefenwedstrijd tegen SV Houten. Na een korte onderbreking wordt de voorbereiding op maandag 3 augustus hervat in aanloop naar de competitiestart op 19 september. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt en al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Ja, maar Rocco, van harte gefeliciteerd. Ja, ja, ja, ja, ja. Dik verdiend. Wat een slappe elftal hadden we vandaag weer. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Nou, na Memphis Depay mag wat mij betreft Frenkie de Jong er ook wel uit. Koeman moet weg. En maar, joh. Laat maar. Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey, sta.

Het is vandaag dinsdag de laatste dag van de maand juni. En dat betekent dat we morgen beginnen aan een nieuwe maand, de zevende maand alweer. En dan hakken we eigenlijk vandaag ook het jaar doormidden. En morgen eigenlijk ook een beetje. En morgen hakken we ook de week doormidden. Dus er wordt in ieder geval weer flink gehakt bij de wereld door het wakker. Hey,

verder gaan we het zien wat deze dinsdag ons brengt. Gaan lekker rustig aan doen. Het is weer een beetje normale temperatuur. We kunnen weer normaal slapen s'nachts. Geen wedstrijden meer. En voor de rest ja, doen wat we zin in hebben. Ja, leven gaat gewoon door. Je kan ook bijvoorbeeld bellen, mailen, whatsappen en langskomen. Nou, dat dus. En we beginnen met het snoezen.

En dat was de snoesnummers. Ja, er zat een beetje uitlopen na een lange wedstrijd met verlenging en penalties. Ja, moet je dan natuurlijk wel even uitlopen. Maar we gaan nu naar de officiële ochtendgymnastiek.

Zo, dat was hem, de ochtendgymnastiek, Kessera, met Vimy Vida en bla bla bla bla. Zo noemen we de hele boel, laten we even voorbij komen. Goed, we zullen even kijken, wat gaan wij nu doen, want tot het weerbericht hebben we nog even wat, wat tijd over. Dus ik zit even te kijken, wat is een geschikt plaatje voor dit moment. Nou, wat hadden we gedacht van deze bijvoorbeeld?

van alle markten voorbij laten komen vanmorgen, zelf uur al. Dus dat is mooi, ja, er is meer te koop dan voetbal, hè. Dus we gaan naar het weerbericht, eens even kijken wat de komende dagen allemaal verwacht mag worden. Eerst wat zon, maar vanuit het westen toenemende bewolking. Lokaal gevolgd door een enkel spatje. Vanavond weer opklarend. Het wordt 26 graden op de Veluwe. En de wind is zwak of matig 1 tot 3 bevoor uit variabele richtingen. Vanmiddag westelijk, maar in het noordelijk kustgebied noordoost 3 of 4 bevoor. Dan de komende 5 dagen. Morgen 24 graden, s'nachts 13. Donderdag 23, s'nachts 14. Vrijdag 23, s'nachts 14. En zaterdag 24, s'nachts 13. 4 dagen lang de totale temperatuur 37, maar dan dag en nacht bij elkaar opgeteld. En zondag wijkt dan niet af. Nee, want dat is 22 overdag en 15 s'nachts, dus ook 37. Nou, hoe krijgen ze het zo voor elkaar bij Weerplaza? Goed, dan de kans op neerslag in procenten. Woensdag 50, donderdag 40, vrijdag 10, zaterdag 20 en zondag 20. En de kans op zon in procenten. Woensdag 60, donderdag 60, vrijdag 75, zaterdag 65 en zondag 75.

dat was even duidelijk. Hey, je gaat mee met de auto de weg op. We zullen dadelijk ook het filenieuws even in de gaten gaan houden. Voor de rest gaan we even kijken wat dat filenieuws ik kan al even wachten. Dat duurt nog zeker een kwartier voordat we daar aan toe zijn. En dan... Och, dit is even leuk voor in de herinnering. Dat je denkt van, hoe was het ook alweer vroeger?

0: Ja. Gerrit.
1: Ja, Gerrit Dekzijl om precies te zijn. En ja, we kennen hem allemaal natuurlijk. En goed, een volgende nummer staat alweer te wachten op ons. En dat is deze...

Zo, dat was hem. De campfire. En, oh ja, dit is ook leuk.

Zo, dat was hem. Who Do You Love? En dan hebben we het over Green Bullfrog. En ja, we gaan alweer richting 8 uur. we doen...

En het eerste uur naar een hele rare nacht, kan ik wel stellen, want heel apart hoor. Is het eerste uur zit er toch weer zonder kleerscheuren op, zonder kleerscheuren. De Nederlandse ziel is gekrenkt natuurlijk. Maar dan gaan we toch lekker naar België. Oh, die zijn er wel door. Ja, dat waren wij ook.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
4: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
3: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
5: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
3: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking, vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 20 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 20 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden op de A27. En tot slot de A50 Os richting Arnhem bij Heteren 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
7: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
10: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
11: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het tweede uur van de Wereld Wordt Wakker. En op de tandem naar Marokko aangevraagd door Erik Ras. Ja, die, ja, je kan beter nu een Marokkaan zijn dan een Nederlander natuurlijk. Maar daar zullen anderen ook weer heel anders over denken. Dus ook dat is voor iedereen weer anders. We gaan eens even kijken in dit uur de headlines van de NOS erbij pakken. En tot die tijd draaien we nog twee of drie platen. Ligt een beetje aan de lengte, hè?

Gravity, City to City. En ja, het was een beetje verwarring, want El Japo stuurde een bericht. En nou heb ik wel vaker dat ik moet denken, wat bedoelt hij precies? Maar nu was het echt, daar kon ik er helemaal geen soep van breien. Tenminste, ik denk van, nou ja, ik heb raar geslapen vandaag, een hele gekke nacht gehad. Dus het zal wel aan mij liggen. Maar hij zegt dan, goedemorgen, nu zijn wij een keer met. Dus ook van Matthijs uit Uddel. Dus ja, ik denk, zijn ze met de auto? Dus ook van Matthijs uit Uddel, de auto van Matthijs. Maar hij bedoelt, we zijn met meerderen of met een team. Dus ook de groeten van Matthijs uit Uddel. Goedemorgen. Ja, kijk. Dus ook van Matthijs. Slaat op goedemorgen. Ik was al helemaal... Het deed alweer zeer in mijn hersenkwabben en zo. En ik denk, oh, wat een zware nacht was het toch weer. Maar het valt allemaal weer mee. Zo zie je maar weer. Dat er een woordje ontbreekt dat dan het alle kanten op kan gaan. Hè. Ja. En nu ontbraken er drie penalties. Ja, en dan gaat het maar één kant op. En dat is richting Nederland. Zo is het ook weer. Goed. We gaan naar de headlines. Ik pak ze... Ah, nee, ik doe eerst even een plaatje. Ook mij het schilderen.

Candle Queen, Ghost and Pet. Ja, dat was hem. Dan zetten we een andere versie van een favoriet nummer van mij klaar. Maar we gaan nu eerst even naar de headlines van de NOS. En ik ververs ze even, want Jessie, er is alweer wat bijgekomen. Nou, ik noem de headlines met de bijbehorende paginanummer. En als je denkt, oh, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer door WhatsApp, bellen, mailen of langs komen brengen. Frans reclameverbod ultrafast mode, 129. CBS meldt in 2025 weer minder immigratie, 108. Het OM vraagt het faillissement van Knaken aan, 107. Oranje verliest op WK na penalties, 813. Doden bij auto-ongeluk in Friesland, 121. 3 gewonden bij bomaanslag Monaco, 128. Dodental Venezuela stijgt naar 1700, 125. Geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden, 104. Een vetbestuurde koek mag aanblijven, 127. Nou, pagina 104, daar hebben we een abonnement op, dus daar beginnen we altijd mee. En de rest hangt af van wat jullie zouden willen horen. Erik Ras wilde gisteren nog een plaatje horen, maar dat kwam er allemaal niet meer van. We hebben een spontane gast hadden in het programma, daardoor wat extra vulling had. En er zijn 2 platen niet gelukt en die haal ik nu nog even in. En dit is de tweede daarvan.

Zo, nou, dat was even een verzoekje van Erik Ras. En die heeft nu nog weer uit zijn klusteam een verzoekje wat weer te maken heeft met Marokko. Ja, je kon erop wachten. Dus. Maar we gaan eerst even naar pagina 104. 104, waar heb ik jou gelaten? Daar heb ik jou gelaten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is de komende dagen gestremd. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd geraakt door oververhitting in een kabelgoot. Voorlopig kunnen er op het traject dus geen treinen rijden. De NS zet daar nu bussen in. De reparatie gaat in ieder geval tot donderdagavond 18 uur duren. Zegt de NS, het advies aan alle reizigers is om voor het vertrek de NS reisplanner te checken. Waardoor de 299 kabels verhit zijn geraakt is nog niet bekend. ProRail en de aannemer doen daar nu onderzoek naar. Voor de kosten van de reparatie, want dat is een flinke duit, zetten ze collectebussen in. Dus dat komt dan ook helemaal goed.

Zo, daar waren we weer. En we hebben het over... we hebben het er precies over. Nou, dat ga ik je vertellen. Vorig jaar zijn er zo'n 8000 minder migranten naar Nederland gekomen dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Die migratie nam voor het derde jaar op rij af. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel elk jaar met een piek in 2022 door de Oekraïners. Er kwamen bijna 35.000 asielmigranten naar Nederland, ruim 4.000 minder dan een jaar eerder. Het gaat om 11% van de totale immigratie. Ook arriveerden er zo'n 14.000 kennismigranten en dat zijn er 12.000 minder dan in 2022. In totaal immigreerden er zo'n 309.000 mensen, de helft van buiten de EU en 37% van binnen de EU. 14% heeft een Nederlandse nationaliteit. Nou, dat weten we dan ook weer. Dan gaan we naar het volgende nummer alweer.

0: Anneke Grunlo met brandend zand. En ja, dan gaan we ook. Dan komen er nog wat Alibaba's voorbij. Gaan we dadelijk even doen. Maar we gaan eerst even naar pagina 128. Of ik die ook nog even wilde voorlezen. Nou, drie gewonden bij een aanslag bij een explosie in Monaco zijn drie mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Volgens de procureur-generaal van Monaco heeft iemand een tas achtergelaten bij de ingang van het appartementencomplex. De verdachte is op de vlucht geslagen. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 6 of 60 en een kind van 13. Volgens de bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. Het zou gaan om Vadim Yermolaev. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Ik vind het wel grappig dat ze dan een tas... Er zullen dan wel stukken van een tas over zijn gebleven. Of zo. Geen idee.
1: Scusa,

Ja, en dan zijn we al weer toe aan het laatste nummer van tweede uur van de Wereld Wordt Wakker op deze day after. Nou ja, eigenlijk niet day after. Nog een paar uur geleden was het, man, dat we de penalties om de oren kregen. Jongen, jongen, jongen.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
4: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
3: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
5: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
6: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
3: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem, bij knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. Op de A50 de andere kant op, Arnhem richting Os, bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. Dan na de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, bij Westervoort nog 10 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, bij knooppunt Hattemerbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, dan moest hij lachen. Nou goed, dat was Jill Overeem, denk ik. Zeg ik dat goed? Ja, Jill Overeem met She. En daarmee werd het uur geopend. En gaan wij richting het regionale nieuws. Maar niet voordat we nog even twee plaatjes gedraaid hebben. Want dan zitten we er ook een beetje in, hè?

Zo, Gin Blossoms met Follow You Down. En nou, nu is het wel tijd voor het regionale nieuws. Laten we eens even kijken, waar gaan we beginnen vandaag? We beginnen vandaag in Ermelo. Het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030 is gisteren gepresenteerd. En de formateurs hebben dat het nieuwe coalitieakkoord voor een periode getiteld Ermelo op koers gepresenteerd. Dichtbij en met aandacht voor elkaar. Het is officieel gepresenteerd aan de pers en ter beschikking gesteld aan de raadsleden. Dit akkoord wordt gedragen door CDA, 1 Ermelo en de ChristenUnie. En wie het wil lezen, in Ermelose Zaken, daar kan je het hele akkoord lezen. En wat er al bij gezegd wordt, er komt nog een vierde wethouder bij. Dus dat gaan we ook nog meemaken. Maar dat wordt binnenkort bekendgemaakt. Dus, nou, dat is een kwestie van afwachten. Ondertussen gaan wij naar Gino Vannelli en die heeft een yo-yo. Nou, komt u maar hoor, met die yo-yo.

Zo, Gino Vanelli met Jojo. En ja, dan schieten we wat aardig op. We hebben bijvoorbeeld deze nog even...

Zo, dat waren de Gypsy Kings met Hotel California, hun versie daarvan. En daarmee gaan wij eens even kijken, want er komen wat berichtjes binnen. Ja, Starzone 45 wordt hier gevraagd voor bouwgroep Rassie. Ja, dat is prima, bouwgroep Rassie, maar Starzone 45 heb je in verschillende versies. Ik zal eens even kijken welke het er allemaal is. Ondertussen doen we dan even deze...

Nou, hier komt bijvoorbeeld een Starsister voorbij. Dat is een andere dan... En er zijn er nog twee. Maar we gaan ze allemaal draaien, kan mij het schelen, joh. Pillen ze hier meer of minder, hè?

Links van de rit komt ten goede aan de activiteiten van Stichting Gelukkig Ouder Worden, die zich inzet voor het organiseren van geluksmomenten voor ouderen in Putten. Meer informatie daarover is te vinden op gelukkigouderworden.org. Gelukkigouderworden.org. Dat even noteren maar.

Ja, dat was de tweede versie van de Star Sisters. Stars on 45 bedoel ik dan. En dan komen we aan bij het volgende stuk. Afgelopen weekend is een theateravond geweest waar jonge muzikanten konden schitteren tijdens het jeugdmuziekpodium in Putten. Een volle zaal, ondanks de warmte in Theater Stroud, vormde dus het decor voor de 7e editie van het jeugdmuziekpodium. Jonge muzikanten traden op voor ouders, familieleden en andere belangstellingen. Tijdens de avond werd bekendgemaakt dat Cultuurkeus de organisatie van het evenement overneemt van de Lions Club. Het jeugdmuziekpodium wordt sinds 2018 georganiseerd door de Lions Club Putten, met de gemeente Putten als hoofdsponsor. Lions president Mark Mabeles maakte tijdens de afsluiting bekend dat Cultuurkeus de organisatie voortzet. De regionale organisatie zet zich in voor de amateurkunst op de Noordwest-Veluwe. En het jeugdmuziekpodium is opvolger van de vroegere voorspeelavonden van muziekscholen. Het evenement biedt kinderen en jongeren de gelegenheid om podiumervaring op te doen, ongeacht hun leeftijd of speelniveau. Voorafgaand aan de optreden waren achter de schermen de nodige zenuwen zichtbaar. Op het podium maakte die al snel plaats van enthousiasme. Presentatrice Rinette Nessela Zegers, zelf ook een begnadigd zangeres, leidde de avond en kondigde de optredens aan. Daarbij benadrukte zij dat iedere deelnemer de kans krijgt om ervaring op te doen, of iemand nu pas enkele maanden muziekles heeft of al jaren speelt. Ook wethouder Erik van der Pol was aanwezig. Hij vertelde tijdens zijn toespraak dat dit zijn eerste officiële optreden als wethouder was. En daarbij sprak hij zijn waardering uit voor de jonge muzikanten en het optreden voor een volle zaal. Met de overdracht aan Cultuurkeus krijgt het jeugdmuziekpodium een nieuwe organisatie. Het doel van het evenement blijft ongewijzigd: kinderen en jongeren een podium bieden om muziek te maken en ervaring op te doen voor publiek.

Golden Earring met She Flies on Strange Wings. En je hebt de derde Stars on 45 nog te goed. En die komt dus nu.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
2: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
3: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
1: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging. Dat komt door een kijkersfile, door een ongeluk aan de andere kant van de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ja, en we beginnen met een Frans-Duitsje. Dus eerst even een Frans plaatje en dan een Duitser.

Ja, en dat was het Frans-Duitsje, even een Frans plaatje en daarna een Duits plaatje. Dan hebben we een verzoekje en voordat we gaan bellen met de VVV in Nijkerk, gaan we eerst even een verzoekje van de schilders uit Ermelo draaien. En die staat inmiddels klaar en dat is deze. MUZIEK

0: Ja, dat weten we dan.
1: Goedemorgen. Ik spreek met Madeleine van Boekhandel.
0: Okay. Hey, je hebt een storende lijn. Ik hoor maar halve zinnen.
1: Oh. Ja, ik zei hele zinnen.
0: Ja, ik ging ervan uit. Ik ken jou ook over het algemeen als iemand die hele zinnen uitbraakt. Maar ik hoorde ze af en toe. Hallo, Lijne van Boekhandel.
1: Oh, dat
0: zoiets.
1: Is erg onhandig.
0: Maar nu
1: extra rustig praten of was het gewoon even een opstart? De verbinding.
0: Geen idee wat het was. Het viel me alleen op.
1: Oké, maar...
0: Oh, nou ben je constant weg.
1: Wil je het opnieuw proberen?
0: Ja, ik probeer je nog een keer te bellen, ja?
1: Helemaal goed.
0: Oké. Nou, eens even kijken of het nu beter wordt dan.
1: Goedemorgen, mensen van de radio. Poging. Lennon van Boekhandel Roodveen en de VGS.
0: Nou, poging en dan wat er na poging kwam, weet ik niet. En toen zei Madeleine van de Boekhandel en de... En dat was de rest van de zin ook weer weg.
1: Nou...
0: Ja, apart, hè?
1: Heel apart.
0: Ja,
1: moet ik alsnog wat vertellen?
0: Ja, nou, probeer maar gewoon. En laten we proberen om het... zo beschaafd mogelijk te houden. Dus misschien zit het in volumes of zo. Ik weet niet waar het vandaan komt hoor, maar dit is voor het eerst. Dus,
1: ik hou mijn verhalen compact.
0: Ja.
1: Ik voel wel wat er doorheen is gekomen.
0: Ja, en tot nu toe gaat het goed.
1: Maar goed. We vanavond avondconcert op Carillon. In het kader van de grote kerk geeft aantal jaar of aantal weken aan een zomeravondconcert op de Carillon te kijken om te luisteren. Zoekt een mooi plekje uit en dan wel luisteren. Deze woensdag zie je een meisje.
0: Hij lijkt nu wel alsof hij het om de drie tellen doet. Dus ik weet niet wat vandaan komt, maar ik hoor Carillon. Ik ga ervan uit dat er een Carillon-uitvoering is. Maar wat precies, dat was niet te volgen. En dat is gek. Als wij nu gewoon even zo praten, dan lijkt het wel goed te gaan. Maar zo gauw je met je verhaal begint, het is niet te volgen. Kan jij niks aan doen hoor? Nou, laten we er nog even eentje proberen.
1: Nou, helemaal goed. Even kijken. Woensdag. Stadswandeling. Middag. 2 uur.
0: Het is echt... af en toe een woordje zo. Nee, daar is niks van te maken.
1: Oh, dit is...
0: Wat zeg je?
1: Plechter dus. Ik dacht, ik doe het in steek... Nee. Dan kiest hij ook op de passende onpas wat wel en wat...
0: Nee, hij maakt nu zelfs zijn zin ook helemaal niet meer af. Dus ja, ik kan het niet verklaren, maar... laten we dan maar de muziekkeuze doen, hè?
1: Ja, dat denk ik ook. Ik kan alleen maar vertellen dat het... De Nijkerk. Kom deze week naar Nijkerk.
0: Kom naar Nijkerk en anders even op de website kijken. Lekker Nijkerk. En dan mag jij kiezen Gary Rafferty met Right Down the Line. Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours. Of Goldband met Ik Haat Je.
1: Oeh, Gigi. Even in de vakantie.
0: Nou ja, ik verstond Gigi even in de vakantie. Dus ik neem aan dat je Gigi passend vindt bij de vakantieperiode.
1: Ja.
0: Nou, gaan we die draaien en dan hopen we dat het volgende week beter is.
1: Fijne week!
0: Zelfde, doei!

En toen was hij in één keer afgelopen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, 24 minuten over 10, oftewel 6 minuten voor half 11. En ja, dan pakken wij maar even een bericht uit de regio erbij. Putters Dansers bekronen seizoen met Nederlandse titel. Ja, ja. Jazz Dance Orions heeft afgelopen weekend succesvol deelgenomen aan de Nederlandse kampioenschappen Jazz Dance in Ahoy, Rotterdam. De Putterse vereniging was met 4 groepen vertegenwoordigd en behaalde een Nederlandse titel, een tweede plaats, een derde plaats en een vierde plaats. Nou ja, winnen dus gewoon alles. De grootste prestatie kwam op naam van de groep B tot en met 13 jaar onder leiding van Anne Wil van der Brink. Met hun optreden lieten ze alle concurrenten achter zingen. Veroverden zij de Nederlandse titel. Daarmee mogen ze zij zich een jaar lang landskampioen noemen. De overige teams vielen ook in de prijzen. D tot en met 18 jaar onder leiding van Iris van Beek eindigde als tweede. De B tot en met 16 jaar onder leiding van Mandy Donderwinkel belandde op de derde plaats. En de A20 Plus onder leiding van Floor de Roos door het sloot het kampioenschap af met een vierde plaats. Nou, van alle van harte gefeliciteerd. Als we op de volgende keer niet buiten gesloten worden, zeggen die luie putten moeten we niet hebben. Dan gaan we alle prijzen er van tussen. Nou, dat dus. Goed. Ja, Gary Rafferty.

En zijn maan is ook weer weg bij het clubje. Althans bij degene waar ze de relatie mee had. Maar ja, dan zal ze ook wat minder vertoeven in die kringen. Zo gaan dat, zo gaan die dingen. Eens even kijken. Het is 10:30 geweest. Ik pak weer even een bericht. Rood-wit Putten. Voetbalclub Putten roept voetballiefhebbers op om te fluiten. Voetbalvereniging Rood-Wit is op zoek naar nieuwe scheidsrechters voor het komend seizoen. De groei van de vereniging, met name bij de jeugd- en meidenteams, neemt ook een aantal wedstrijden toe. De club zoekt oud-voetballers en andere liefhebbers die regelmatig of af en toe een wedstrijd willen fluiten. Volgens Rood-Wit is ervaring niet noodzakelijk. Scheidsrechters kunnen zelf aangeven hoe vaak zij beschikbaar zijn en bij welk team zij willen fluiten. Maar ik neem toch aan dat je verstand moet hebben van de regels. Wat krijgen we nou? Nieuwe scheidsrechters krijgen begeleiding en worden ondersteund binnen de vereniging. Meer informatie is te vinden op www.roodwit-putten.nl. Aanmelden of informatie opvragen kan via info@roodwit-putten.nl. Lijkt mij toch dat je cursus moet volgen met de regels. Als je voetbal maar bedraagt, joh, ik kan wel fluiten. Nou, ik zal wel goed komen. En dan weer tijd voor een dubbel plaatje.

Zo, Gilbert O'Sullivan was dan met Get Down. Pro Harderwijk stelt vragen over de achterblijvende woningbouw. De fractie van Pro Harderwijk heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de volgens hen achterblijvende woningbouw. Volgens mij wordt er overal best flink gebouwd, Ermelo, Put, Harderwijk. Natuurlijk, oppositie denkt overal er wat negatiever over. Maar ja, daar is toch ook oppositie voor. Maar voor wie denkt van nou, ik wil toch wel even lezen het geheel. Harderwijkencourant.nl, daar kan je het hele stuk vinden.

Girls and Boys, zo heette ze. Gucci Lot heette het nummer ook nog eens een keer. Of was het andersom, Gucci Lot en heette het nummer Girls and Boys. We zullen het nooit weten. Nou, hoewel, jawel. Ja. Girls and Boys, dat was de titel van het nummer. En de band was Gucci Charlotte.

van Hawkwind, een verzoek van Erik Ras. En nou, die hebben we dus nu gehoord. Ja, net als ik al zei, we hebben vandaag verloren met penalties van Marokko. Dus dan kan Gordon ook nog wel in het programma. Dan hebben we alle ellende ook maar in één keer gehad. Burgemeester Jeroen Joon en wethouder Maarten Rekman openen vandaag, samen met nabestaanden van slachtoffers van femicide, de expositie Femicide op Strandboulevard Oost in Harderwijk. Deze reizende expositie brengt de verhalen in beeld van 12 slachtoffers die door hun partner of ex-partner zijn omgebracht, verteld door een nabestaande. De foto's en openhartige verhalen maken de afschuwelijkheden van deze moorden voelbaar en tonen de levenslange impact hiervoor op de bestaande nabestaanden. Het programma start om 4:15 met de inloop bij restaurant De Admiraal, begeleid door muziek van Maurice Mulderij. Om 4:30 heet Guusje Veenhoven van Sint Stichting Open Mind de aanwezigen welkom. Even later door de nabestaanden een voordracht, waarna Alinda Lunshoven gedicht voordraagt namens de Soroptimisten. Nou, dat is de kaartjes vanmiddag naartoe in Harderwijk bij de Admiraal om 4:30. Gaan wij naar, ja, ik zei het al, laten we Gordon ook maar even laten komen opdraven. Dan hebben we de hele ellende voor deze morgen wel compleet. Morgen mooi aan een nieuwe maand beginnen.

0: Ja, dat was hem, Gordon, zoals ik al zei. En nou, dan is de rampspoed compleet, hè. Goed, maar dan kunnen we ook deze maand afsluiten. De 30e juni vandaag. Morgen beginnen we met een schone maand, schone lei. 1 juli, kijken wat we... Nou, hoeveel Nederlanders doen er mee aan de Tour de France? Gaan we ons daar weer op richten? Ja, je moet ergens natuurlijk naar kijken. En... achtervakanties staan voor de deur, dus wat willen we nog meer? Ja, wat willen we nog meer? We gaan naar het nieuws van 11 uur. En dan hebben we nog een uurtje te gaan en dan zit deze ochtend er weer op. Een lange ochtend.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: body, baby, do that conga.
1: Zo. Nou, dat was hem dan. De conga, daar openen we het laatste uur mee. En dan stuurde hij eigenlijk een rest mijn berichtje. En ik was net alles aan het opruimen, dus ik weet niet meer wat het bericht ervoor was. Maar hij stuurt 14. Is dat, bedoel je Johan Cruijff? Of wat bedoel je precies, Erik Ras? Nou, denk er maar even over na.

Nou, de raadsel is opgelost hoor. De 14 zijn de 14 deelnemers aan de Tour de France. Dat had Erik Rasma even voor me opgezocht. Nou, dankjewel Erik. En dan hadden we Gino Vanelli met It Hurts to Be in Love. Nou, het was wel warm to be in love, want Ricardo en Amanda gaven elkaar het ja-woord in code rood. We hebben geregeld dat iedereen een ijsje mocht halen. Nou, rood is de kleur van de liefde en dus code rood, diverse Amanda en Ricardo van der Sande vrijdag 28 juni niet, 26 juni. Ze gaven elkaar in het oude stadhuis in Harderwijk het ja-woord. Hun dochters Diana en 4 en Helly van 8. En Celine van 16 waren de bruidsmeisjes. En ze waren niet de enige, want ook bij Code Rood wint de taal van de liefde bruidspaar na ja-woord over de Harderwijkse boulevard. Afgelopen vrijdag. Jolanda Hofman stuurde foto's in van de echtpaar dat ondanks alles de hitte inging. En het fotootje werd geschoten door Caroline. En nou, het zou me niks verbazen dat dat dan het echtpaar is waar we het net over hadden. Ze gaven elkaar ja-woord, ceremonietrak, gezelschap, gezamenlijk over de boulevard van... Of het hetzelfde is, weet ik niet, maar er wordt wel een link gelegd naar het artikel waar ik daarvoor las. Nou, en dan komen we bij Centraal Orgaanopvang Asielzoekers in Harderwijk. En die stemmen in met de wensen van de omwonenden van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk. De kans is dus nu groot dat het een jaar langer in gebruik blijft, want het COA kan niet weg, zeggen ze. Ze hebben niks nieuws kunnen vinden en dan moet er een jaar door. Maar dan willen ze wel op de wensen ingaan van de omwonenden. Oh, nu wel. Goed, nou, we wachten eraf. We hebben zo'n vermoeden dat we daar nog wel weer wat van gaan horen.

Ja. En dat was hem voor ons balans. En we gaan weer even de regio in. Eens even kijken, wat hebben we dan nog? In Harderwijk kunnen de VVE's weer toekomstbestendig wonen. Lenen voor verduurzaming van de appartementen. De gemeente Harderwijk heeft een nieuwe verordening toekomstbestendig wonen. VVE's 2026 opgesteld. En 2,5 miljoen bijgestort in het bijbehorende fonds. Dat bijna leeg was. Nu kunnen ook appartementbewoners en grote VVE's, Vereniging van Eigenaren, zoals aan de Westerrijk en de Doelenstraat, hun appartementen verduurzamen, isoleren, etc. Omdat ze hiervoor gunstige leningen kunnen afsluiten. Nou, gefeliciteerd daarmee dan maar weer. En dan ook vanuit Harderwijk. Kom werken bij onze BSO's, waar geen dag hetzelfde is. Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk, KOV Harderwijk, is op zoek naar nieuwe medewerkers voor de BSO. Buitenschoolse opvang, denk ik. Ben je op zoek naar die ene nieuwe uitdaging? Vind je het leuk om samen met de kinderen de wereld te ontdekken? Dan zijn wij op zoek naar jou. Werken op een BSO is leuk. Omdat er geen enkele dag hetzelfde is. Je begeleidt kinderen na schooltijd, organiseert creatieve sportieve activiteiten en ziet hoe ze zich ontwikkelen. Nou, voor meer informatie kan je terecht op www.skh-harderwijk.nl. www.skh-harderwijk.nl. En dan komt het ongetwijfeld goed. Gaan wij weer even verder naar een volgend muziekje. En dat is deze.

So, back to the zoo. Was dat Hey DJ. En dan gaan we nog even naar de partijen in Ermelo. De gemeenteraad stemmen in met het herstelbesluit dat de uitvoering van het bestemmingsplan Haspel 99-129 mogelijk moet maken. Het gaat om de legalisering van de bestaande activiteiten van pellet- en timmerfabriek Ten Hove en de bouw van in totaal 42 woningen. Alle partijen zijn het met de wethouder Ronald van Eens van Veen eens dat het eindelijk een eind moet komen aan dit langlopende dossier. Hij wijst erop dat het bestemmingsplan in het verleden is goedgekeurd door zowel het college van burgemeester en wethouders als de raad en nu alleen een herstelbesluit noodzakelijk is om het plan te repareren. Nou, dat gaat dus gebeuren. En dan in Ermelo krijgt Christa Withaar heeft een gouden oehoe gekregen. Als waarderingsteken voor scoutingsvrijwilliger. Als scoutingsvrijwilliger, dat is bij de vereniging Irmin Taweb. Om het seizoen feestelijk af te sluiten. Speciaal moment dus. Gefeliciteerd daarmee, Christa. Goed, dan hebben we de regionale nieuwtjes gehad. Er rijden geen treinen naar het VK. In verband met brand in Rotterdam, wat krijgen we nou? Als gevolg van de brand op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen ook geen treinen van en naar Londen. Heel apart. Nou ja, het is maar dat je het weet. Niet naar Londen dus. Dan zijn we toe aan

Zo, en nu lopen we aardig richting 12 uur. Het is nog 17 minuten, dat is 12 uur, 16. En ja, dan gaan we dus nog even, nou, wat zal het zijn? Drie plaatjes draaien ongeveer.

Ja, en dan denk je van somebody I used to know, ja. We gaan langzaam maar zeker Grace Jones, gooi er even wat tegenaan en dan...

misschien heb je al gegeten en gedronken, maar... Ja, dankjewel, Grace. Ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of straks, als je net ontbeten hebt. Een prettige voortzetting van de middag, of je nou moet werken of voetballen of niet. Een fijne avond, een goede nachtrust. Doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. En eens even kijken, wat hebben we dan nog meer? Ja, oh ja, laat veel OFM gewoon aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is het morgen vroeg. En dan hakken we het jaar in midden. Want het is morgen precies halverwege. Ja, vandaag en morgen. Ergens vannacht zitten. Precies halverwege het jaar. Dan hakken we het jaar in midden. En morgen hakken we ook de week de midden. Dus er wordt flink wat afgehakt morgen. Maar dat doe ik dan samen met Trace. Dat scheelt ook weer een hoop werk. Dus, nou, voor de rest zou ik zeggen... Ja, kom het boven, hè. Doei.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon, misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Het kabinet houdt in de nieuwe stikstofplannen voorlopig vast aan een bufferzone van 500 meter rond de Veluwe. Daarmee sluit het Rijk aan bij het provinciale stikstofplan van Gelderland, waarin eerder voor deze afstand werd gekozen. Een uitbreiding naar een buffer van 1 kilometer, zoals op andere locaties wordt overwogen, blijft voor de Veluwe volgens nog uit. De provincie Gelderland had eerder aangegeven het eigen stikstofplan in te trekken als het Rijk zou vasthouden aan een bredere bufferzone. Volgens het kabinet blijft de zone van 500 meter de uitgangspositie, waarbij ook buiten deze strook aanvullende maatregelen moeten bijdragen aan het behalen van de stikstofdoelen. Buurtvereniging Veldwijk heeft een brief gestuurd aan de gemeente Ermelo, waarin zij bezwaar maakt tegen de manier waarop de wijk is genoemd in een raadsvoorstel over sociale veiligheid. Volgens de vereniging wekt de verwijzing ten onrechte de indruk dat Veldwijk een wijk is met uitzonderlijke veiligheidsproblemen, wat volgens het bestuur een stigmatiserend effect heeft. Dagblad De Stentor meldt dat SGP en Progressief Ermelo tijdens een recente raadsvergadering een motie indienden met voorstellen om het veiligheidsgevoel in Ermelo te vergroten. De buurtvereniging stelt dat Veldwijk al jarenlang wordt gekoppeld aan veiligheidsincidenten, terwijl dat volgens de bewoners geen recht doet aan de dagelijkse situatie in de wijk. En tot slot, SDC Putten begint dinsdagavond aan de voorbereiding op het seizoen 2026-2027. De eerste klasse werkt in eerste instantie 2 trainingsweken af, waarin op dinsdag en donderdag wordt getraind. De eerste trainingsperiode wordt op zaterdag 4 juli afgesloten met een oefenwedstrijd tegen SV Houten. Na een korte onderbreking wordt de voorbereiding op maandag 3 augustus hervat in aanloop naar de competitiestart op 19 september. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
4: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
3: Welkom in de Rock Basement.
5: Twee stemmen,
6: één kelder.
5: Dit is de Rock Basement.

0: daar zijn we weer. Een hele goede middag en lekker dat je luistert en 3 uur met ons meerokt in de Rock Basement.
1: Ja, zee, lekker hoor.
0: En horen jullie het? Het zijn 2 stemmen.
1: Ik ben er weer.
0: Je bent er weer. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed joh. Ik knap helemaal op joh, bij deze temperaturen.
0: Nou, weet je, ik ga het nog mooier voor je maken. En ga straks lekker even de airco voor je aanzetten.
1: Oh, heerlijk, als je het wil. Heerlijk. Praat jij trouwens in je slaap, Saskia? Weet je dat niet?
0: Nee, I'm not talking in my sleep. Dat ik het daarom misschien dat nummer...
1: Nee, dat weet ik niet. Nee, maar je hoort het wel eens, hè? Sommige mensen die voeren hele gesprekken. Met wie weet ik niet, maar...
0: Nou, ik zal je zeggen...
1: In hun sleep.
0: Ik denk het niet, want ik weet het natuurlijk niet. Because I'm sleep. Behalve gisteren nacht, want toen ben ik mijn bed uitgegaan voor het Nederlands elftal.
1: Oh, echt waar? Wat goed.
0: Echt waar. Daar zat ik helemaal in mijn eentje.
1: Oh, hoe leuk is dat? Heb niet geholpen, hè? Helaas.
0: Nee. Oh, wat
1: jammer.
0: Echt waar. Die Saibari, die schiet. En ik dacht, ik heb echt de lamp uitgedaan. En ik dacht, nou, de groeten. Ik ben ook meteen in slaap gevallen.
1: Oh, ik heb het niet gezien.
0: Man, wat doet dat met je hartslag? Maar goed, daarvoor zijn we hier niet.
1: Nee.
0: We zijn hier voor 3 uur lang. Lekkere rock. Lekker kletsjes met z'n tweeën, hè? Want dat wordt zo prijsgesteld. Als wij lekker kletsen.
1: Enorm, hè?
0: Niet dus. Of wel?
1: Ik heb geen idee eigenlijk. Toch wel? Jawel. Je hoopt mensen denken ook wel, hoor. Wachten op een beetje vrouwelijke input.
0: Zo is het. Nou, ik zou zeggen, blijf dan hangen. Want dan hoor je van alles zo meteen. Ja. Hartstikke leuk. 1,5 uur Saskia, 1,5 uur Mario.
1: Ja, joh. Hey, en 1 ding scheelt. Over het Nederlands elftal hoef het niet meer te hebben. Want die gaan lekker naar huis. Dus WK lekker afgelopen.
0: Ik was er ook al lekker mee gestopt. Ja, ik denk, en door. En weet je, wat ze ook van ons zeggen, Marion. It's our life, hè? Zo is het ook.

0: lijf.
1: Ja, en ik heb me dus altijd afgevraagd, Frankie said I did it my way. Wie is Frankie, Marion? Weet jij dat? Zou het Frankie Rijkaard zijn? Komen we toch weer op het voetbal?
2: Ja, of zou het Frank Sinatra zijn?
1: Of Frank Boeien?
2: Ja, volgens mij Frank Sinatra een nummer gemaakt met I did it my way, toch?
1: Zou het, ja, denk je? Je zou als hartstikke gelijk kunnen hebben.
2: Ja, dat,
1: natuurlijk is dat zo. Dit is echt
2: ik had het helemaal niet meegekregen dat hij dat zong, joh. Maar
1: nee?
2: Nou, komt ook niet, het is niet mijn favoriete nummer. Dus...
1: Oh, daarom heb ik hem speciaal.
2: Ja, heel goed. Nee, het maakt niet uit. Maar dus het is dit nummer zou ik niet zo heel aandachtig hebben. Zou ik zelf niet zo aandachtig naar luisteren.
1: Oké, maar goed. Dus. Ik heb iedereen wel weer even attent gemaakt op waar het nummer een beetje over gaat. En dat is ook nieuws, hè? Ja, toch? Ik weet je wel, zoals van...
3: Nieuws uit de basement.
1: Komt er zomaar even tussendoor.
2: Ja, komt er zomaar even tussendoor.
1: Maar wat hebben we vandaag eigenlijk allemaal in petto, Marion?
3: Nieuws uit de basement.
2: Volgens mij heb jij een paar mooie nummers meegenomen.
1: Ik heb een paar mooie nummers meegenomen, maar jij ook, zag ik. Het is echt weer een heerlijke mix van allerlei soorten rock.
2: Ja, daar ik zal gewoon even kijken. Wat heb ik dan meegenomen?
1: Nou ja, vertel eens even wat over.
2: Dat nummer van AC/DC. Ik kijk regelmatig filmpjes op Instagram. En dan, wat ik dan heel erg leuk vind, is zeg maar die fighter jets die dan vertrekken van zo'n vliegdekschip. En dan die mannen en vrouwen die zeg maar dan die aanwijzingen geven. Ja, dus, en daar staat dan zulke soort muziek onder. Van AC/DC bijvoorbeeld of Motley Crue. Nou, en als je dat dan ziet, jongen, die energie en hoe gaaf dat is. En die communicatie tussen die piloot en zo'n.
1: Hey, maar misschien moeten wij eens een keer zo'n filmpje op onze Instagram
2: posten. Ja, dat is echt super gaaf.
1: Dus dan weten de luisteraars ook wat je bedoelt. Ik heb er wel beeld bij en ik zie jou ook glunderen.
2: Ja,
1: dat moet ik natuurlijk even uitleggen aan de luisteraars, want dat kun je niet zien. Ik zie het wel.
2: Ja, is wel heerlijk. Echt. Dat is echt. Ik kan me echt voorstellen. En Marco, de man waar ik mee al 32 jaar zijn mee samen ben. Ook gelukkig getrouwd natuurlijk. Die is al een keertje aanwezig geweest op zo'n vliegdekschip. Dat ze zo wegvlogen. En die zegt ook, ja, en dan gaat dan zeg maar keihard de muziek aan. En ik weet niet welk nummer dat was. Een nummer van Motley Crue. Hij zegt, ja, dat is echt kippenvel.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja, ja.
1: Hij heeft toch ook al een keer in een straaljaar of zo
2: gezeten? Ja, hij maakt dan foto's voor vliegtuigen.
1: Hij heeft hij zelf niet een keer erin gezeten?
2: Ja, hij heeft mij meegevlogen. Ja,
1: hoe vet is dat ook?
2: Ja.
1: Hey, gaan we even onthouden dat we dat eventjes gaan posten op onze Instagram pagina. Ondertussen gaan we lekker verder met Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Ja, jongen, jongen. Voor onze Queen-fans. You're my best friend. Heerlijk op deze minder warme dag, kan ik wel zeggen.
1: Nou, want lekker, Maren, hoor. Heerlijk.
0: Hoe was dat voor jou? Nou, hoe vond jij afgelopen week? Hoe heb jij die beleefd?
1: Oh, nou, ik vond het echt... Ik dacht dat ik in de hel was. Echt waar.
0: Serieus.
1: En
0: je had... ik begreep net van jou dat jullie geen airco hadden.
1: Nee, man. Oh, echt niet. Het was niet eens een ventilator. Oh. Het was echt zo warm. Nee, dat was... Nee, daar ben ik niet geschikt voor.
0: We kunnen ook niet zeggen dat we geen goede zomer hebben gehad straks, hè?
1: Ja, ik vind dat hangt toch af van wat jij goed vindt. Ja, dat is... Ik vind goed 25 graden.
0: Nee, maar ik bedoel, weet je, als het hier regent, is het wat. Het is altijd wat.
1: Nee, dat snap ik. Maar...
0: Het mag inderdaad een tandje minder. Dit is echt lekker.
1: Dit is echt lekker. Hier word ik echt heel blij van. Hier doe ik het ook heel goed op.
0: Is even een buitje voor de tuin? Zit jij erop te wachten?
1: Tuurlijk.
0: Oh.
1: Dus moet ik zelf sproeien.
0: Ja.
1: Ik heb net gras in mijn achtertuin.
0: Oh, en is die een beetje mooi gebleven?
1: Ja, dat is echt heel mooi gebleven. Oh, ja. Jongens hebben goed gesproeid.
0: Oh, kijk eens even. Nou, hartstikke mooi. Hey, wij gaan even door met U2 voor de fans. Met I Will Follow.

0: get back to where you once belonged. Ja, joh.
1: Je denkt dat je het nog eventjes hebt, hè? Maar die Beatles die maakten maar hele korte nummertjes, hè?
0: Ja, en een feestje maken ze er ook wel van. Vind je?
1: Soms.
0: Ja, ook jouw favoriet, hè, dit? Ja. Ja. Och man, wat een feest voor jou om zo terug te komen.
1: Heerlijk, joh.
0: Ja, joh. Hey, ik zal je vertellen. Dit is volgens mij de laatste week van de lagere scholen. Of heet dat tegenwoordig niet meer zo? En dan begint de vakantie. Merk je dat nooit in de supermarkten en zo?
1: Nee. Ik zou het echt niet weten.
0: Nee?
1: Oh, nee, echt niet.
0: Dan ben je helemaal uit, hè?
1: Ja, maar jij toch ook al een tijdje.
0: Zeker weten.
1: Ik heb het niet helemaal meegekregen wanneer dat begint.
0: Nou, ik heb toevallig...
1: Maar het zal ongetwijfeld.
0: Ik sprak een schooljuf en die had het over de laatste loodjes. En dan dacht ik, oh ja, weet je wel, schoolkampen en zo krijg je dan. En dan denk ik, oh, die arme kinderen van groep 18 nu nog op schoolkamp gingen.
1: Ja.
0: Wow, in een tentje. Oh, dan word je echt niet blij.
1: Gaan ze nog in een tentje dan?
0: Gaat dat dan tegenwoordig in hotels?
1: Nee, misschien weet je, van die groepsaccommodaties.
0: Of in adults only? Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Och man. Maar goed, je hebt misschien dan de volgende gedachte bij deze plaat die klaar bestaan. Want ik heb Queen klaarstaan, Fat Bottom Girls. Maar het is gewoon een verzoekje. Dus ik zou zeggen...
1: Even, wie komt de verzoekje?
0: Dit verzoekje komt voor mijn zoon.
1: Oh.
0: Nou, dus ik ga hem voor Allard draaien.
1: Nou, wat leuk voor Allard.
0: Ja, toch?
1: En wat leuk van Allard.
0: Van Allard.
1: Van Allard voor iedereen natuurlijk, hè?
0: Ja. Kan je, joh.

0: wat een lekker nummer, joh.
1: Lekker, hè?
0: Ja, en die Allard is jou natuurlijk nu aan het appen, wat je net al zei. Om je te bedanken voor dit bezoekje. Dat je dat gedraaid hebt.
1: Maar is een klein probleem. Ja. Ik heb mijn telefoon niet bij me.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, ik heb geen idee, maar dat gebeurt me de laatste tijd al vaker. En ik zal je vertellen dat... Ja, het is echt niet expres, maar nu het zo is, het is eigenlijk wel relaxed. Maar
0: ja, ik zie het ook aan je.
1: Je komt er ook achter, hè, hoe vaak je hem dan toch pakt om iets op te zoeken of weet ik veel wat. Niet.
0: Ja, nee.
1: Dus als ik iets wil weten, dan vraag ik het aan jou.
0: Ja, dat kan ook.
1: En als iemand iets van mij wil weten, dan kun je me altijd bereiken via 06-8309-8309. Of als ze een vraag aan jou hebben, hoe jouw gast was.
0: Ja, mag ook.
1: Of, Marion, wil je dat filmpje snel erop zetten van met die energieke muziek en die vliegtuigen die opstijgen?
0: Ja, dat is echt vet. Maar dan moet je ons wel gaan volgen.
1: Dan moet je ons volgen. Dan moet je naar de Rockbasement Veluwe FM op Instagram. En er verschijnt ook een Facebookpagina te zijn. Maar ja, ik heb ook geen Facebook meer.
0: Nee, ja.
1: Die hou jij weer bij.
0: Nou, niet zo heel goed.
1: Niet zo?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Dan moet je ons gewoon op Instagram volgen. Makkelijk is het.
0: Ik begreep dat het echt een beetje voor boomers is, Facebook.
1: Ja, maar weet je...
0: Wij zijn toch wel een beetje boomers, hè?
1: Ik weet niet of er jonge luisteraars luisteren. Daar ga ik natuurlijk wel van uit. Maar app ons eens even. Wat bedoelen jullie daar nou precies mee?
0: Ja, boomers zijn echt... Boomers zijn zeg maar de mensen die voor 1970 zijn geboren, die nog een telefoon hebben in zo'n hoesje, weet je wel.
1: Ja, maar ik ben voor ver na 70.
0: Ja, dus wij zijn Generation X, maar wij zijn ook wel de generatie die toch nog wel op Facebook zitten.
1: Ah, niet dus.
0: Onze kinderen, Maar zit jij op TikTok?
1: Wat denk je zelf? Hey. Ik doe iedere avond met Henk, maken we dansjes. Nou, die kan dansen, jongen.
0: Nee, maar nee, onze kinderen weer. Die zitten op TikTok en Insta misschien. En Snapchat? Ik heb geen idee.
1: Ja, Marion, luister. Ik zat op Snapchat. Ik dacht, oh, hoe leuk is dat? Ja, en dat was eigenlijk omdat ik dan in uiterste noodgeval mijn zoon, die voor het eerst op vakantie ging, kon volgen. Ik had met hem afgesproken, ik kijk alleen als ik me zorgen maak of als ik niks van je hoor. Nou, ik heb helemaal niet gekeken, het doet er helemaal niet toe. Maar ik ging wel gekke foto's maken met snorneuzen en weet ik veel wat. En op een gegeven moment had ik best wel een fanbase, maar ook de vrienden van mijn kinderen. En ik stuurde dan per ongeluk de foto niet naar iemand individueel wat ik wilde, maar naar de hele groepgemeente. Toen dacht ik, nou is het echt klaar. En dan weet je dat je in paniek raakt als Gen X'er, omdat je niet meer weet hoe het eraf moet halen.
0: Nee, ja.
1: Maar goed, weet je wat ik vind het allemaal prima. Gen X, Gen Z, Boomer, Bimmer. Het kan me allemaal niet schelen, maar waarom zo in een hokje? Dat vind ik echt een dingetje. En wat ook heel erg is van de jongere generatie, als je wat zegt, dan weten zij precies hoe jij het bedoelt. En als je dan wil uitleggen dat je het anders bedoelt, dat kan niet meer. Want nee. Zij weten dat. Dat vind ik ook heel irritant.
0: Vind ik ook heel knap.
1: Vind je dat knap?
0: Dat zij zo gedacht kunnen lezen. Jazeker, vind ik heel knap.
1: Oh ja, zo ja. Eigenlijk is het gewoon een hele knappe generatie.
0: Zeker. Dus volgens mij is het gewoon generatie kut. Toch?
1: Oh, zullen we dat eens... Bij deze. Daar vallen zij allemaal onder. Gewoon één groot.
0: En als jij dat niet bent, hoef je je niet aangesproken.
1: Zeker niet. Maar ik hoop dat de jongelui luisteren en even een beetje kunnen aangeven wat is nou een boomer. Ook zo zijn dat je gewoon lekker zit te luisteren.
0: Boomers, Chuck weet het.
1: Ja? Oeh. Boomers hebben ze toch in de oorlog? Ja Chuck, maar dat is wel anders. Hey, maar even dus, hè. Chuck's in the house, mensen.
0: Chuck is in the house.
1: En wij zijn zo blij. Het is altijd zo leuk om wat van jou te horen.
0: Ja, we hebben Chuck toch altijd in the house?
1: Altijd? Hey Chuck, moet je even luisteren. Dan ga ik deze even langzaam wegdraaien. Dit is ons petje Black Smoke Rising. Maar ja, Chuck. Wij hebben tegenwoordig een vaste jingle in ons panel. Let op!
2: Ah, iedereen is gek, hè?
1: Hey, hoe vind jij dat? Wij waren er hartstikke blij mee.
0: Ja.
1: En eigenlijk willen we nog veel meer jingles, dat weten jullie al. Maar het blijft nog steeds een grote zoektocht. Want ik weet nog steeds niet helemaal hoe het werkt. Ik ben thuis helemaal aan het uitvogelen. Dus mocht jij professioneel jinglemaker zijn en mij dat een beetje willen uitleggen via Audacity... Be my guest of app me even 06-8309-8309. Dan gaan we nou gauw verder voor onze Chuck met Normaal.

0: Ja, wat ik me dan dus afvraag, Marion, luister je ook naar deze tekst?
1: Nou, ik ben een beetje confused, want het is toch Jake Paul?
0: Ja, nee, die is van Jutta.
1: Oh, ja. Ik denk, is het de bekante van...
0: Nee.
1: Normaal,
0: dit is echt...
1: Dit is Steven Paul. Ik ken Steven Paul persoonlijk niet.
0: Ik ook niet, maar...
1: Ik heb er ook nooit over gehoord.
0: Nee, was voor mij de eerste keer. Check. Maar ik moet zeggen, leuk. Ik vind het altijd leuk om een beetje nieuwe muziek te krijgen.
1: Dat vind ik ook, ja.
0: Dat doen onze schilders ook altijd. Maar misschien zijn die ook al met vroeg vakantie, hè?
1: Kan,
0: want,
1: hè?
0: Die heb ik vorige week helemaal niet gehoord.
1: Nee, ja, het was natuurlijk ook geen schilder weer vorige week.
0: Nee, maar dan lijkt mij dat je dan in je zwembadje ligt. Ik bedoel, ja. in Frank,

0: Ik lagen ze allemaal in het zwembad. Ja. Ze waren helemaal blij. Allemaal nummers aangevraagd. Ook vet goede nummers. En dat kunnen die schilders dus ook. Dus ik dacht, die liggen lekker in het zwembad, weet je wel. Te luisteren naar de Rock Basement.
1: Naar jou in dat geval.
0: Ja, je bent er altijd een beetje bij.
1: Nou,
0: hè?
1: Vorige week lag ik er waardig af, hoor, met die hit.
0: Nee, dat klopt. Maar het is altijd, het blijft...
2: Twee stemmen.
3: Eén kelder.
2: Dit is de Rock Basement.
1: Ach, wat doet die Leonard weer...
0: Ja, wat goed, hè?
1: Ja, super.
0: Ja, joh, hij stond net alweer te trappelen. Ja,
1: heb je een reactie al gehad op jouw oproepje van wie jou kan helpen met... wat was het? Jingles maken?
0: Nee, nog niet. Dat is echt zo jammer. Want er moeten gewoon mensen zijn die weten hoe Audacity werkt. En die me heel even mee willen nemen. En dan ga ik zelf wel aan de gang. Maar je moet een microfoontje met USB-aansluiting. Weet ik wat. Ik ga helemaal thuiskomen in die wereld.
1: Ja, ik weet dat jij het wel.
0: Ja, jij verdiept je daar ook altijd zo in. Maar ja, jij hebt gewoon geen tijd om mij te helpen. Want weet je, dit is niet het enige wat wij doen, hè?
1: Nee.
0: Dus,
1: ja. En ik ben gepensioneerd, dus ja, ik ben super terug natuurlijk.
0: Dat is waar, ja. De jongste pensionade van Putten.
1: Zeker, dat denk ik wel.
0: Ja. Over de jongste pensionade van Putten gesproken. Hoe is het met de man van de jongste pensionade van Putten? Die heb ik weer nog niet gehoord in deze show.
1: Nee, ik zie dat hij nu wel actief is.
0: Ja, en is hij aan het grasmaaien?
1: Hij was de auto aan het schoonmaken.
0: Hoe kun je dat zien?
1: Nee, dat zag ik toen ik wegging.
0: Oh, nee, omdat jij zei, ik zie dat hij actief is.
1: Oh ja, dat zie ik op Instagram.
0: Oh ja, oh, jullie volgen elkaar ook, zeg maar.
1: Nou, ik ben toevallig eventjes in de geschiedenis van Marco aan het kijken. Want ik stuur naar hem altijd die filmpjes door.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dus nou, ik heb er een gevonden. Dus,
0: super, die gaan wij dus op Instagram plaatsen. Of zou jij dat willen doen? Ik heb de telefoon niet bij. Ja. Dan ga ik een nummer draaien over ons geboortejaar van de Smashing Pumpkins.
1: Goed,
0: 1979.
1: Ja, nou, je hebt precies goed. Klopt.
0: Ja, toch?
1: Ja, bingo. Ja,
0: ik bedoel, een ode aan onszelf.
1: Tuurlijk.
0: En voor de luisteraars natuurlijk. Enjoy.

0: Ja, je hoorde de Smashing Pumpkins 1979. Het is 9 minuten voor 2 alweer, Mario.
1: Alweer, zeker.
0: Dat betekent dat het eerste uur er alweer bijna op zit. Maar dat sluiten we altijd in stijl af natuurlijk, hè? Vind je niet? Dat moeten we toch in stijl afsluiten.
1: En wat is dan in stijl precies?
0: Nou, weet je wie er in de house zijn?
1: Nou?
0: De schilders.
1: Nou, wat leuk, joh.
0: Of de schilder. Dat weten we nog steeds natuurlijk niet, hè? Weet alleen maar Berno. Maar hij vroeg of we een nummer wilden rijden van Wetback. Nou, wat denk jij?
1: Dat zijn dames, hè?
0: Ja, dat is grappig, hè?
1: Heel leuk.
0: En toevallig, het is echt toevallig, maar het is echt ook waar. Zat ik in de auto hier naartoe. Ik ben nu met de auto. Ik denk, ja, als het gaat regenen, worden mijn platen nat. En toen dacht ik, zij hebben volgens mij wel eens voorgesteld van om een damesuurtje een keer te doen. Ik denk, daar moeten we even aandacht aan gaan besteden ook.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Dat kunnen we. Ja. Volgende week wordt misschien een beetje lastig. Want ik zei het net al, dit is natuurlijk niet het enige wat we doen. We hebben meer carrières. Dus ja, ik weet niet of ik er volgende week ben. Ik ga natuurlijk me wel mijn best doen. Maar dan kunnen we dat die week erop dat best eens doen, hè?
1: Ik ga erover nadenken.
0: Dat is goed. Dan ga ik ondertussen het nummer aanzetten voor onze vrienden van de schilders uit Ermelo.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
7: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
6: Welkom in de Rock Basement.
8: Thuis, op je werk en in de auto.
0: 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.
8: Dat je het even weet en je bent beland in de rockbasement.
9: Nou, ik viel even bijna in slaap, man.
8: Ik zag je, maar ik wist dat het duurt maar een seconde of 10. Ja, ik ben gewoon alle jingles aan het uitproberen. Ja,
9: het is hartstikke leuk.
8: Ja, ik zal even kijken of deze beter is.
9: Doe maar.
8: Nou joh,
9: dit was wel top hoor, want dit leek net of er een straaljager voorbij kwam.
8: Dat dacht ik. Hoe actueel kun je zijn?
9: Ja.
8: En ik ben meteen ook ergens achtergekomen dat als ik de jingles maak en ik zoek iemand om ze in te zingen, dan heb ik mijn vriendin gevonden.
9: Ja, zeker, tuurlijk joh.
8: Dank je. Hey, wat ik gedaan heb, allereerst natuurlijk welkom in de tweede uur van de Rockbase met hier met Marion en Saskia. Iedere dinsdag, dus 1 en 4. Ik zeg het nog maar even.
9: Tussen 1 en 4, ja.
8: Ja. Want er staat een oude jingle, die klopt natuurlijk helemaal niet.
9: Nee.
8: Dus we moeten aan de gang. Maar wat ik even gedaan heb, ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga eens even aandacht besteden aan de rest van de programma's. Want ik snap dat iedereen heel graag naar ons luistert. Maar wij zijn niet alleen Veluwe FM, Marion. Er zijn nog veel meer programma's.
9: Toch.
8: En ja, toch. En we beginnen natuurlijk met van 1 tot 4, ons programma. En daarna kun je een uurtje luisteren naar Non-Stop Nederpop. En daarna heb je nog een uurtje muzikale magnetron.
9: Ach, welke magnetron? Dus we wachten op de magnetron.
8: Ja, we zitten al heel lang.
9: Maanden.
8: Iedere keer als DHL of wie dan ook hier binnenkomt, denken we, komen ze.
9: Dat is ook niet actueel hoor, want er is helemaal geen magnetron hier.
8: Niet?
9: Nee,
8: en daarna komt Carmen's Decades.
9: Ja, dus, Carmen.
8: Ja, weet je wat het is? Eigenlijk
9: Mysterious
8: zijn wij...
9: woman.
8: Ja, inderdaad. Die heeft zich nog steeds niet voorgesteld. En dat zal waarschijnlijk ook nooit gebeuren. Maar dan volgen stemgeluiden.
9: Dat is leuk.
8: Dat is leuk.
9: Leuk en, hoor. Wat is het eigenlijk stemgeluiden? Hoe moet ik me daarbij voorstellen?
8: Nou weet je, ik zou zeggen, zet hem vanavond eens even aan. Het is echt heel grappig om te horen.
9: Waar kun je echt... kijken wat het is dan?
8: Dat kan ik zeker. Ik kan het eventjes aantikken. Dat is elke dinsdagavond. En dan kan je interactief meewerken aan het programma Stemgeluiden.
9: Ja?
8: Het gaat over politiek maatschappelijke onderwerpen en partijen uit de gemeente Ermelo komen ook aan bod. Dus als je dat zou willen. Dus iedereen,
9: zo.
8: Die
9: het is politiek, politiek programma.
8: Het is een politiek programma. Dus,
9: ach, wat leuk.
8: En de presentatie en de techniek is van Bas. Knap, hè? En die man die doet al zoveel, hè? Want die zit de hele ochtend, zit hij natuurlijk in De Wereld Wordt Wakker. Dus laten we zeker onze Bas ook niet vergeten.
9: Nee,
8: waar
9: nee.
8: we dan vlak achteraan komen. Dan kun je van 8 tot 10 vanavond nog luisteren naar Machtels Plus.
9: Ach,
8: ook echt een hele leuk programma.
9: Dat is echt een mooie show.
8: Toch? En dan van 10 tot 12. En waarom zeg ik tot 12? Dan houdt deze dag op. Kun je Bob horen met zijn Jazz Till Midnight? Ik dacht, ik ga het eens even zeggen.
9: Nou.
8: Ik vind dat we samen zijn toch sterk.
9: Ga gewoon een Veluwe FM, joh. Kijk eventjes wat het programma is. Kan ook,
8: nee,
9: hè?
8: Nee. Je kunt ook gewoon alleen maar lekker. Vooral
9: op
8: onze
9: rockbasement
8: zijn. Lekker in ons rockkeldertje meedoen.
9: Ja.
8: We gaan lekker rocken in de Free World met Neil Young, Marion.
9: Nou, het werd eens tijd.
8: Ja, dat.

0: Zo, maar al even lekker rocker. Dat tweede uur even lekker energiek beginnen. Ik wil je natuurlijk en niet voor de bus gooien. Zoiets zou ik nooit doen. Maar we moeten een aantal onderwerpen nog even behandelen.
1: Ja,
0: voordat
1: natuurlijk.
0: Ik straks mijn techniek weer overgeef aan jou. En dat is onder andere dat Leonard natuurlijk nog langskomt. Die gaat natuurlijk altijd even roepen,
1: altijd.
0: Sas, wat verplaatst zit in je houten kist. Dus die komt zeker ook nog
1: die
0: voorbij.
1: Die heeft vertraging volgens mij met de bus.
0: Dat dacht ik ook,
1: ja.
0: Dat dacht ik ook.
1: Maar hij kwam wel.
0: Hij doet
1: het
0: zijn
1: ging,
0: best.
1: Het ging hem wel dus, lukken, absoluut.
0: Ja, volgende week is vakantie, jongen. Dan wordt het wat rustiger op de wegen. Ja. Dan ben jij sowieso op tijd.
1: Met zijn trein misschien wel. Ja. Zou hij met de trein zijn?
0: Thomas is ook een trein, maar een locomotief of zoiets, hè?
1: Ja,
0: dat zou ook nog kunnen. Ben jij wel scherp vandaag, zeg. Je bent wel echt uitgerust, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan ben ik benieuwd of jij mij kan informeren over het volgende onderwerp.
1: Oeh, ja. Nou, ga ik eens even voor je kijken, Saskia.
0: Ja, want sowieso kun jij wel iets vertellen over Duran die eraan komt, hè? Daar ga jij naartoe, toch?
1: Ja, daar ga ik naartoe.
0: Jij gaat naar Brussel.
1: Ik ga naar Brussel. Dat klopt. Ik weet eigenlijk niet meer precies wanneer, maar ik heb...
0: In oktober. Ik laat het je weten.
1: Oh, wat goed. Ja, precies. Maar natuurlijk heb ik wel andere concerten bij de hand. Want we gaan 30 juni, dat is vandaag, kun je naar poppodium 013 in Tilburg, kun je naar de Black Rouse. En morgen zijn ze er ook nog in Tilburg. Dus 1 juli kun je er ook nog naartoe. Dan 5 juli heb je op Paleis Soestdijk in Royal Park, heb je Van Morrison. En de vaccines die gaan naar de Zwarte Cross. En dat is op 16 juli. Dat

0: Limburg en Utrecht. En Armored Saint, nou, voor onze metal fans, die zijn te zien en te beluisteren op de boerderij in Zoetermeer. Dan gaan we, nog steeds zitten we dan in augustus, maar 20 augustus, dan is Wolfmother ook in Zwolle, bij Hedom. En de dag daarna in Den Haag, in het Zuiderpark. En die dag daarna in Maastricht. En dan zitten we alweer in oktober. Want september zag ik niet heel veel rock, waarvan ik het vermelden waard vond.
1: Nee.
0: Maar dan is Europe in Arnhem.
1: Ook leuk.
0: Europe, leuk hè. Simple Plan komt ook naar Nederland. En dat is ook in oktober. Avas Live. En Kevin DeGraw is ook in oktober in Nederland te zien.
1: Ah, het is ook leuk.
0: Dan zitten we in november. Dat is ook echt een hele vette maand. Want 8 november dan is Korn in de Ziggo Dome. Deep Purple is een dag later in de Ziggo Dome. Papa Roach, 11 november in Ahoy. Nou, hoe gaaf is dat, Papa Roach? En Good Charlotte, Avas Live, 16 november. The Prodigy, die komt naar de Ziggo Amsterdam op 28 november. En dan Muse, 29 en 30 november.
1: Oh, daar heb je een t-shirt van aan. Ja, ik zag het.
0: En naar de Ziggo.
1: Ja. Superleuk.
0: En dan vind ik, dan is het een beetje voor het volgend jaar. Maar dat komt later.
1: Nee, dat komt later. Hé, maar even over Muse gesproken. Jij zit nu in een t-shirt van Muse,
0: hè?
1: Ja, ik zag het. Ontzettend leuk.
0: Leuk, hè?
1: Ik vind het sowieso een leuk t-shirt, leuke groep. En ik vind het ook een leuke titel. Muse. Ik dacht, hoe? Jij kan zo niet over straat, want jij kan iedereen Muse worden zo.
0: Ja, dat
1: maar
0: ik wil
1: straks in
0: Muse.
1: Een... Ja, dat is ook zo. Maar straks in november, meid. Dan kun je toch niet voorstellen dat je dan weer dikke jassen draagt?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Oh, niet hè?
0: Maar ik heb alvast een t-shirt, dus ik ben...
1: Hartstikke leuk. Hé, weet je, het is niet helemaal ons genre, maar vanavond treedt Helene Fischer op.
0: Oh, dat vind ik haar wel leuk.
1: Zij is zeker leuk. Ze viert haar jubileum. En zij is verplaatst naar Ziggo, geloof ik, als ik het goed zeg. Omdat de zaal te klein was, weet ik wat. Dus in verband met de verplaatsing zijn er nog kaarten.
0: Oh.
1: Dus mocht je daar naartoe willen. Ach, we zijn wel de rockbase.
0: Ik zit dan vanavond al bij Drift. Dus, maar goed, we maken zo iemand anders blij. Hè? Die denkt van...
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: Het is gewoon lekker actueel.
0: En het is ook leuk om naar te kijken. Helene Fischer.
1: Nou, ik kende haar nog niet zo goed. En inderdaad, er waren wat mannelijke mensen om hen heen. Die heel enthousiast werden van het nummer, dacht ik. Maar het ging meer om Helene zelf.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, dus heb je helemaal gelijk in. Hé, we gaan lekker door met Paul McCartney.
0: Oh, joh. Oh, dit is wel een mooi nummer.

0: Oh, heerlijk nou, vind ik dit.
1: Ik ook.
0: Jij ook al, hè?
1: Ja, zeker. Ja. En ik vind het een betere uitvoering dan die van Guns N' Roses. Okay. Alhoewel, die is ook niet verkeerd, hoor. Maar...
0: Nou, ja. Ik had eigenlijk wel iemand wel heel blij kunnen maken met Guns N' Roses. Want ik sprak van het weekend iemand en die zei... Ah, ik ben helemaal gek van Guns N' Roses.
1: Oh, wie dan?
0: Ja, dat is de zoon van mijn oude baas. En dat is echt lang geleden, Marion. Want hij vertelde mij dat ik daar al 30 jaar weg ben. Ja, zo oud ben ik al.
1: Je bent echt heel vroeg begonnen met werken.
0: Ja, ja, want ik ben van 79. Ja, nou, tel maar uit.
1: Kinderarbeid. Ja, maar toen mocht dat gewoon nog.
0: Ja, toen mocht dat nog. Toen was dat ook geen probleem en niemand maakte
1: een probleem. Ik zie dat er een ontzettend vet nummer klaar staat.
0: Ja. Ja? Maak ik je blij mee?
1: Tuurlijk. Oh, en wie nog meer? Je maakt er meer mensen blij mee, denk ik.
0: Ja, zeker, ja.
1: Of maar had je die niet voor nu?
0: Ja, die heb ik zeker voor nu. Maar ik moet er eigenlijk nog eentje draaien. Want we hadden net ook nog een verzoekje van Iron Maiden. Maar misschien moet ik heel even wachten. Dan doen we het straks in jouw anderhalf uur, toch? Dat kan toch ook?
1: Oh ja, ik dacht, ik zat eigenlijk naar die te kijken, naar Iron Maiden.
0: Ja, die ga ik ook draaien.
1: Oh, die ga ik draaien.
0: Die ga ik draaien, maar er is nog een ander nummer van Iron Maiden, wat ik eigenlijk ook nog moet draaien.
1: Oh, natuurlijk. Maar alles goed.
0: Ik heb nog 10 minuten. Ja, ik moet door, dus ik knal hem gauw uit.

0: En weer een luisteraar blij gemaakt.
1: Ja, ik wou zeggen. En zo heb ik Erik heel blij gemaakt. Ja. Dat wilde ik zeggen. Want wij hebben er ook eigenlijk niet doorheen gekletst. Zodat hij het ook op zijn bandje kon opnemen.
2: Nou, dat is hij zeker gedaan. Zeker.
1: Zo deden wij dat in 79. Ja. Zeg, ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Wat wil je eerst?
2: Begin eerst maar met slechte nieuws.
1: Slechte nieuws. Ik ga hier achter de techniek weg. Dus we gaan even wat harder, denk ik.
2: Oh, nou, ik hoor twee keer goed nieuws.
1: Ja, eigenlijk wel, hè. En het goede nieuws is inderdaad dat jij hier terug bent op de techniek. En we hadden het er net al even over. Je zat me net even wat dingen uit te leggen. Wat ben jij toch een kanje?
2: Nou, zeg. Ja. Ik ben het ermee eens. Ik kan niet anders zeggen.
1: Nee, hè? Heerlijk, hè? Ach, we hadden het er vooral over hoe leuk het is om dit zo samen te doen.
2: Ja, dat is ook zo. Nee,
1: meer energie.
2: Ja, nee. Ja. Nee, ja, zeker. Absoluut.
1: Nou,
2: ik kan er niks meer aan toevoegen.
1: Nee, nou, ik wou eigenlijk nog een laatste dingetje eraan toevoegen. En dat is dan meteen,
3: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaan?
2: Ik ben benieuwd, Saskia. Nou. En Leonard. Nee, Leonard is natuurlijk ook benieuwd.
1: Leonard is heel benieuwd.
2: Ja,
1: ik denk dat de luisteraars...
2: Was toch nog op tijd, hè?
1: Ja, gelukkig wel. En de platen zijn niet krom getrokken van de regen of de warmte. Want ik ben met de auto. En ik dacht, laat ik mijn anderhalf uur afsluiten met That's All van Genesis.
2: Dat mooi nummer. Ja.
1: Praktisch toch ook? That's All. Maar...
2: Nee, dat is niet waar. Nee. We hebben nog anderhalf uur.
1: Ja, lief schat. We zijn klaar.
2: Waar je nog... Dan ging je nog...
1: That's All for me. En nou is our queen coming. Dus luister lekker even naar dit nummer.
2: Queen,
1: en dan.
2: Je bedoelt... Sorry.
1: Hey, queen, jij bent de queen. Oh. Ja, je moet snel zijn met mij, ik weet het. Maar That's All van Genesis. En ik hoor je zo.

0: Ja, dat is echt een lekker nummer, Saskia, van Genesis.
1: Goeie afsluiter, hè?
0: Hele goede afsluiter.
1: Van de anderhalf uur natuurlijk. Ja, want we blijven nog, hoor.
0: Zeker, zeker, zeker. Ja, en nou, we zullen eens eventjes wat draaien, joh. Hey, ik heb natuurlijk ook een lijst meegenomen, as usual. En natuurlijk kan jij die nog aanvullen als jij dat zou willen. Als jij zegt van, nou, ik heb wel een lekkere rockplaat die ik wel graag zou willen horen. Dat kan op 06-8309-8309. Kun je deze eventjes aanvragen. Stuur je favoriete rockplaat door, of metal, mag ook. En dan zoeken wij hem op in Saskia. Saskia, die is al
1: druk. Of course, ben al aan het typen.
0: Je bent al wat, nou, en je bent ook met je vingers al tussen die plaat al aan het kijken.
1: Ja,
0: dan
1: leuk
0: zit er
1: man.
0: Allemaal tussen,
1: ja, echt. Ik heb echt ook iets
0: leuks. Jij weet echt niet wat er allemaal in je kistje zit, hè?
1: Het is zo leuk. Ik krijg soms ook gewoon van luisteraars die dan even aanbellen. Die herkennen mij.
0: Ja, tuurlijk.
1: En die komen dan even wat platen brengen voor in de kist. Superleuk. Blijf dat vooral doen.
0: Ja. En uiteraard, want zo kunnen wij elke keer weer een nieuwe plaat uit de kist voor jullie.
1: Zo is dat. En ik heb, ik zag in jouw lijst een nummer volgens mij staan van Pearl Jam. Ja. En die heb ik ook bij me op LP. Dus als je hem met een kras wil draaien, dan kan dat.
0: Is dat 10 van het album? Heb je album 10 bij je?
1: Ja. Ja.
0: Nou, dat zou ik. Dus, dan gaan we dat doen.
1: En leg hem er even. Wacht even. Leg hem er even op.
0: Leg hem er even op.
1: Welk nummer ga jij doen dan?
0: Doe maar Porch.
1: Oké, maar zet jij hem op de naald? Want jij zit er vlakbij.
0: Ja, ik ga deze.
1: Oh, leuk man. Het kan een beetje krassen, maar dat vind ik juist mooi. What the fuck is this world? Run into you, didn't leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily mind feel this could be my time by you. Would you hit me?

0: Ja, wat een lekker nummer, Saskia.
1: Ja, weet je wat zo leuk is? Vroeger, als je dan... Ja, jij doet dat nu heel voorzichtig, zie ik. Even kijken. Ja. Vroeger trok ik hem nog wel eens... je weet al, ik kan al... vroeger was ik veel wilder dan nu. Ja. Maar dan trok ik nog wel eens die over die...
0: Haren van jou.
1: Ja. Die zijn er nog, hoor. Dan trok ik die naald over die plaat. Och. En dat kraste zo.
0: Ja, natuurlijk.
1: Eigenlijk een beetje het gevoel als dat je met je vinger langs het schoolbord gaat. Maar lekker nummer inderdaad.
0: Ja, zeker. En we gaan zo weer naar het andere lekkere nummer. Want we hebben natuurlijk een...
1: Vriend van de show.
0: Vriend van de show, Erik Ras. Remember Tomorrow. En Erik, je krijgt een live versie. Dus...
1: Dat is fijn, hè? Als jij vast luisteraar bent, dan krijg je net dat beetje extra...

0: dames en heren. Word ik daar nu gewoon uitgelachen, ja, die jou zag?
1: Sorry, hè? Het was echt een typisch vrouwenuitvoering, ja, die je daar uitvoerde.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En alles tegelijk. Hey, ja, uit 1998 hoorde je Remember Tomorrow live.
1: Och, heerlijk.
0: Ja, goed, Iron
1: Maiden. Ja, ja, ja, ja. En we hebben ook weer een luisteraar blij gemaakt.
0: Oh, ik zit de verkeerde schuifknop omhoog te doen.
1: Wat maakt het uit, meid? Je moet toch even wennen. Je moet even inkomen.
0: Ja, en daar doen we het voor, hè. Onze vriend van de show, Erik Ras, die vraagt... Die doet trouw wat wij vragen. Wij roepen op, dan heb je nog een verzoekje. Stuur hem door. En dat doet hij dus. Ja, Erik, dan draaien wij hem ook voor je.
1: Zeker. En Erik, met veel plezier. Sterker nog, Erik, Lars, Bernhard, Chuck, Roelof en Justina niet te vergeten.
0: Ja.
1: Gerbert en alle andere vrienden van de show. Hou met kerst even vrij. Want het lijkt ons zo leuk als we tegen de kerst een uitzending maken met onze vaste club luisteraars. Nou, is die natuurlijk heel groot. Maar de studio, daar passen best wel wat mensen in, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Dus ik zou zeggen, joh, blok dat even. En doe je maar een uurtje in je agenda op dinsdagmiddag. Dan kunnen we tijdens de kersttijd een leuk programma maken met crew.
0: Jij gooit toch ook maar van alles uit zonder overleg. Het is toch wat. Maar goed, bij
1: heerlijk,
0: deze...
1: Heerlijk, toch?
0: Hou een blokje agenda en kom gezellig even langs.
1: Ja, mijn moeder die boekte altijd in juni ons met kerst. Dus ja, ik ben dat gewoon gewend om nu al over de kerst na te denken.
0: Precies,
1: ben jij
0: goed.
1: Nog niet bezig met kerst dan?
0: Nee, nog niet.
1: Nee.
0: En als je dan hier langs wil komen, dat is hartstikke leuk. Dan zorgen wij dat er een schaal klaar staat. En dan kunnen jullie gewoon wat lekkers meenemen wat je daarin kan doen. En dan kunnen we met z'n allen lekker...
1: Ja, maar nu doe jij dit ook zonder overleg.
0: Ja, nee. Ik,
1: moet ik de schaal meenemen?
0: Ik bespaar ons nu dat wij de happen moeten halen.
1: Je bent echt, ja, neem dan wat lekkers mee. En wij zorgen natuurlijk ook voor een leuke attentie.
0: En gezelligheid.
1: Het kan een handdruk zijn, maar dat is toch ook een leuke attentie?
0: Een handdruk en een handtekening. Ja.
1: Zeker, je kunt een handtekening van ons krijgen. Ja. Je mag natuurlijk een plaatje aanvragen. Sterker nog, je kunt een koptelefoon op je hoofd krijgen. En lekker meekletsen in onze show.
0: Ja.

0: Nou, hoe leuk is dat?
1: Het is heel
0: even
1: leuk.
0: Kijken. Wat zal ik eens eventjes... Oh, ik weet wat ik ga draaien.
1: Oh, leuk.
0: Ik heb hier een deze... ik ga nog een live nummer draaien.
1: Heerlijk altijd. Kom maar door.
0: Van Ray Wilson en Stiltskin. Dus, en dan Inside en dan de lijfuitvoering.

0: Ja, ja, graag gedaan natuurlijk. Ja, je doet,
1: zo zijn wij.
0: Zo zijn wij. Dat doe je het voor, hè? Kijk hoe dankbaar de mensen dan weer zijn. En allemaal klappen. Dankjewel. Thank you very much. Ja, natuurlijk Ray Wilson en Stiltskin en Inside Life hoorde je. Dus goed begin is half werk.
1: Zeker.
0: Maar over 7 minuten en 44 seconden hebben wij natuurlijk alweer de tweede.
1: Hoe kan het zo snel gaan?
0: Ja,
1: Hoe kan dat? Ja, het is schijnbaar als je lol hebt.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat time flies when you're having fun.
1: Maar je hebt hartstikke wel lekker muziek nog meegenomen.
0: Ja,
1: dus we gaan nog heel veel mensen blij maken.
0: Door, dus ja, ik moet straks gelijk weg, hoorde ik van jou, Saskia. Jij gaat richting Houten. Lekker.
1: Ja.
0: Naar je, ja. Nou, niet altijd even lekker, maar je gaat lekker naar je eigen, naar waar je vandaan komt, joh.
1: Zeker, zeker.
0: Kijk, ja. Je gaat kijken of de Domtoren er nog staat.
1: Ach,
0: of ze die niet hebben afgebroken gisteravond.
1: Ik rijd bij die vleugel van Zeist en dan zie ik de Domtoren en dan gaan mijn wangen omhoog. En je weet het, ik heb een hart in de vorm van de Dom.
0: Ja, dat...
1: Dus die gaat wel sneller slaan, hoor.
0: Ja.
1: Reken maar.
0: Ga je nog naar de Vendag zaterdag?
1: Nee.
0: Nee.
1: Kan niet, helaas. Schoondochter is jarig.
0: Oh, zou je anders wel zijn gegaan?
1: Wat denk jij dan?
0: Ja, ik denk van niet. Ja, serieus? Echt waar? Zou je anders... Nee, oké. Okay. Nee, want wij hebben vrienden die dus wel daar naartoe gaan. En denk ik van, huh?
1: Nee, oké, okay,
0: nee, wij gaan zelf ook niet.
1: Nee, wij gaan zelf ook niet.
0: Nee, nee. Marco is een hele grote fan, maar trekt hij toch ook niet.
1: Nee.
0: Ben je er wel eens geweest überhaupt?
1: Nee, ik heb wel heel veel foto's altijd van mensen doorgekregen. En dat is echt
0: is
1: heel
0: leuk
1: om te zien.
0: Is het wel leuk om te zien? Ja, dat
1: is je kunt met veel mensen op de foto. Dat is natuurlijk superleuk.
0: De spelers zijn er ook allemaal.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oh, ja,
1: want ze moeten natuurlijk eerst bijkomen van het voetbal. Alhoewel er natuurlijk geen één voetballer van FC Utrecht in het Nederlands elftal staat. Helaas. Snap je niks van?
0: Nee, ik snap het niet.
1: Ik snap niet dat Barkas daar ook niet stond. Alhoewel die Verbrugge die...
0: Barkas? Die is toch Grieks? Gek.
1: Hè?
0: Barkas is toch Grieks?
1: Ja, nou.
0: Ja, ja.
1: Maar ik kom toch Nederlander?
0: Ja, precies.
1: Dat is zo gebeurd.
0: Ja, nee, ja,
1: Even inboedering.
0: Ja, dat is ook weer waar. Ja, ik denk weer... Jij denkt in mogelijkheden heel goed van jou. Ja. Hoe kom ik daar toch bij? Ja, ga verder. Ja, Barkas natuurlijk.
1: Ja, maar wat denk jij? Kiepertje. Mark van der Marel. Kun je dat toch ook niet meer?
0: Ook.
1: Dat zou wel leuk zijn, hè? Een echte Utrechter in het Nederlands elftal.
0: Dat zou zeker.
1: Daar zou ik zo gelukkig van worden.
0: Ja, gaan wij eventjes over verder praten? Dan ga ik nu verder... Ga ik de mensen naar Perfect Strangers van Deep Purple laten luisteren.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
9: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
8: Welkom in de Rock Basement.
10: Iedereen is gek, hè?

0: Wat is er vandaag allemaal in de show?
1: Nou ja, dit is het laatste uur, Leonard.
2: Precies. Ja, en wat er vandaag allemaal in de show is, heeft hij niet opgelet dan.
1: Nee, precies. En wat je net hoorde, was natuurlijk al het eerste verzoekje van ons Marco.
2: Hey. Hij is in de house.
1: Hij is in de house hoor.
2: En kun je zien of hij nog bezig is?
1: Nee.
2: Actief is?
1: ik denk dat de auto schoon is. Want hij heeft tijd om nu iets aan te vragen. En anders is hij natuurlijk druk bezig om de boel een beetje...
2: Dat is ook zo. Draaiende touwen thuis. Als de queen niet op het schip is, hè?
1: Ja, nee, zo is het. Hij vroeg... Draai dan maar voor mij gewoon een lekker nummer van U2. The Electric Co. Live from Sankt... wat was het ook alweer?
2: Sankt Johan.
1: Sankt Johan?
2: Nee.
1: Oh, Sankt Gorhausen, Germany.
2: Het was wel in Duitsland, dat was wel.
1: Ja, maar, ik denk wel dat het geremasterde versie was. Maar het nummer komt natuurlijk van Under a Blood Red Sky.
2: En we hadden bedacht om daar toch een keer live heen te gaan. Hè? En dan liefst in Ierland.
1: Ja, hoe heet het ook alweer daar? Heet het,
2: de pub?
1: Nee, hoe heet het stadion daar? Het openluchtstadion.
2: Ja,
1: er komt er zo wel iemand.
2: Dat komt precies.
1: Hoef je niet eens op te zoeken.
2: Nee,
1: een
2: van onze luisteraars die appt dat zo wel. Ik gok Erik, jij weet dat.
1: Ja, tuurlijk.
2: En dan, hoe leuk zou dat zijn, hè? Dat je dan naar U2 had een belevenis. Echt. Zou dat zijn?
1: Absoluut. Slane Castle natuurlijk. Dat ik weet het al. Je hoeft niet met te typen. Ik
2: bedankt.
1: Weet het wel.
2: Ja. Ja, leuk. Laten we dat... Nou ja, toch in ieder geval in gedachten houden.
1: Ja, en dan gaan we nu verder met Limp Bizkit. Want Mark heeft nog een paar verzoeken verstuurd. En dat was niet één van deze. Maar deze ga ik wel draaien, want die vind ik gewoon echt heel erg lekker. Take a look around. Ken je die?
2: Nee?
1: Ja, die ken je wel. Het is wel een lekker nummer. Ja, luister maar. Het is wel echt een Limp Bizkit intro, hè?
2: Dat wel natuurlijk.

0: Ja, dat was Limp Bizkit. Ja, nee, Leonardo. Welke me weet wat er in de show is.
1: Ja, ik durf niks meer te zeggen.
0: Nee, wacht. Oh ja, nee, dat klopt. Wacht even. Even mijn koptelefoon eens houden, anders hoor ik niks. Ik hoor sowieso heel weinig, hè?
1: Nou, ik zat net tegen je te praten. En het is dan zo leuk. Lig helemaal in deuk. En ik denk, waarom lacht zij niet?
0: Nee. Maar ons Marco wilde ook wat zeggen.
1: Oh, ja. Marco, kom maar door.
2: Sommige intro's, daar praat je niet doorheen, hè?
1: Oh, dat is een leuke jingle, hè? Daar gaan we een jingle van maken.
0: Ach, ik ga hem nog een keer.
1: Ja, nog een keer.
2: Sommige intro's, daar praat je niet doorheen, hè?
1: Oh, ons welgemeende excuses.
0: Ja, nee, dat het spijt ons
1: ja,
0: zeker.
1: We kunnen in de herhaling en kijken of het nu wel goed gaat.
0: Ja, dat wil ik best eventjes voor. Ja, zullen we dat gewoon doen dan?
1: Ja, zeggen we even niks en dan start jij de muziek. Ja.
0: Oké, is goed. Zou die deze bedoelen?
1: Geen idee.
2: Sommige intro's, daar praat je niet doorheen, hè?
1: Ik weet niet welke die bedoelt. Ja, ik zeg even niks.
0: Nee, ik zeg
1: ben blij dat de microfoon is uitstaan. Maar ja, is die dan echt boos? Ja, ik weet het ook niet.
0: Nou ja, dit was het dan weer, hè?
1: Oh.
0: Ja, het was de puur intro. De rest was goed.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou ja, als je daar de auto op schoon moet maken, dan ga niet eens snel. Wat ik wel vind hè, van het nummer, vanaf 4 minuten 40 of zo, een ontzettend mooi stuk muziek. En soms gaat het heel hard. En een soort, in mijn optiek is het dan geen zingen meer, maar schreeuwen. Maar als je nou naar een concert gaat daarvan, ik probeer mij dat even uit te leggen. Hoe hou je dat vol?
0: Ja,
1: is het juist lekker om dat die herrie aan je hoofd te hebben? Want ik vind dat echt heel hard gaan.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar ik heb tegenwoordig wel oordopjes mee voor na het concert.
1: Aha, dat dus is slim. Dus dan hoor je helemaal niks.
0: Nee. Nou, ik kan me voorstellen dat je bij sommige stukken dat je denkt van ik hoor liever niks. Maar nee, dat is niet zo.
1: Ik vind het sowieso knap hoor.
0: Concertdoppen die dempen het geluid. Dus het is wel
1: maar dat is wel beter dat er is. Ja, zeker. Maar goed, ik vind het ook knap om dat uit te voeren. Ja. Want het zou mij mijn stem kosten.
0: Ja, nee.
1: Als ik bij een voetbalwedstrijd van FC Utrecht zit en ik heb flink commentaar gegeven. Want ik ben natuurlijk ook de trainer. Dat snap je wel. Ja. Heus niet alleen die carrière. Maar ik ook. En ik heb huwelijken die week. Ja. En dan heb ik die week daarna huwelijk. Dan ben ik gewoon hees.
0: Ja.
1: Dus denk ik, hoe doe je dat? Ja. Maar ja, doe maar. Anyway. Niet te veel kletsen, Marco.
0: Nee. We gaan verder met Kings of Leon en Back Down South.

0: Het is mistig in de kelder.
1: Ja, dat is de dust.
0: Ja,
1: dat, en dat kan ook. Nee, dat kan eigenlijk niet, Saskia. Want jij hebt de boel helemaal schoongemaakt.
0: Ja, ik
1: hier.
0: Heb de boel schoongemaakt. Ja. Dus laten we het daar eens even over hebben. Onze Mirjam.
1: Onze Mirjam.
0: Ik zou zo graag willen weten hoe het met je is, lieve Mirjam. Maar ik heb mijn telefoon niet bij me. Ik had je willen appen van, joh, we hebben je lekker schoongemaakt voor je. Ja. Het plantwater gegeven. Maar dat lukt mij niet. Dus dat ga ik straks thuis doen. Of misschien doe jij het zo even, Marion?
1: Ja, kan ik ook even doen. Ja. En misschien kan Mirjam via de Veluwe FM app, als ze luistert.
0: Kun je via de Veluwe FM app reageren?
1: Ja, ja, want wij zijn heel benieuwd hoe het met je gaat.
0: Maar hoe gaat dat dan?
1: Dan moet je gewoon een bericht sturen naar 06-8309-8309.
0: Oh, ik dacht dat er echt een app was van Veluwe FM. Ja, dat denk ik wel. Dat is heel grappig. Nou. Nu jij het zegt, moet ik in één keer denken aan die ontmoeting die ik dus zondag had. De jongen die zei, ja, af en toe rijd ik door Harderwijk en op Apeldoorn ga ik jullie kwijtraken. Maar dat is natuurlijk onzin. Hij kan gewoon naar Veluwe FM blijven luisteren. Wat een onzin
1: natuurlijk.
0: Eigenlijk.
1: Als jij dat dan vanuit
0: Frankrijk Bonaire.
1: En ik vanuit Griekenland, dan moet jij dan Wales. Dan heeft niet precies heeft niemand geen excuus meer om te kunnen zeggen van, ja, maar ik kon het niet. Ik was niet in de buurt.
0: Nee, maar dat vind ik ook zo. Weet, kijk, dat het misschien een tijdstip is dat het wat lastig is. Maar zit hem lekker aan op je werk.
1: Ja, precies. Als je eruit gaat voor het Nederlands elftal, wat niet presteert, dan kun je er ook uitgaan voor de Rock Basement.
0: Zo is dat. Nou, dat wilden we even zeggen.
1: Ja, dus deze was natuurlijk aangevraagd door Marco. Die wilde graag een nummer horen van Tremonti. En dus hebben we Dust gedraaid. We hebben er niet doorheen gesproken, want dat vindt hij niet fijn.
0: En dan doen we dat niet.
1: Ik krijg een berichtje.
0: Ja? Hij reageert toch nog?
1: Ja, hij reageert wel.
0: Oh, dat is lief.
1: Gelukkig
0: reageert hij nog.
1: Zie ik hem vanavond laat weer, dus ik hoop dat hij dan een beetje afgekoeld is weer.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Je hebt zo'n schat van een man.
1: Nou, is niet altijd even makkelijk hoor. Het lijkt me zo. Ja, goed.
0: Ja, niks is wat het lijkt, zeggen ze.
1: Niks is wat het lijkt. Nou, dan gaan we verder met het volgende bezoekje. Dat is er eentje van Rammstein. Rammstein?
0: Dat is het.
1: Daar ligt ook een Amerikaanse vliegbasis. Ja, daar kun je ook nog wel wat van die feiten jet spotten. Spiloer van het album Moeter. Ik weet niet of ik het goed zeg. Wat
0: Moeter,
1: zeg je?
0: Moeter.
1: Nee, Spiloer.
0: Dat is daar Moeter.
1: Spiloer.
0: Ja, Spiloer. Ja, zeker. Dat is zeer goed, Marion.
1: Ik ben heel blij nu.
0: Ja, dat is wijzig.
1: Ja, genau. Eine geile, tolles plaat.
2: Ein kleiner Mensch stirbt nur zum Schein. Wollte ganz alleine sein. Das kleine Herz stand still für Stunden. So hat man es für tot befunden. Es wird verscharrt in nassem Sand mit einer Spieluhr.

0: Ja, je hoorde natuurlijk Pantera. Ja.
1: Altijd lekker om even te luisteren in onze kelder.
0: Ja, die ging over van Ramstein. Die was aangevraagd door Marco. Ik keek eventjes op de app. Was hij al lang bij Hilversum? Jongen. Ja, ik neem aan dat hij dan toch nog luistert.
1: Tuurlijk, want dan kun je gewoon via veluwefm.nl luisteren.
0: Ja, precies. Maar ondertussen waren wij eventjes met onze allerliefste Mirjam op de app.
1: Want, gelukkig dat we je even hoorden. Ja. Dat was echt super fijn.
0: Mirjam is natuurlijk vorige week, 2 weken geleden, is zij geopereerd.
1: Ja.
0: Nieuwe
1: en
0: knie.
1: Zij heeft foto's gestuurd.
0: Oh,
1: en ik moet je
0: duurte.
1: Zeggen, ik schrok best wel.
0: Ja.
1: Want dat ziet er best heel heftig uit.
0: Ja, Mirjam, echt.
1: Ach, meid, wat hebben we met je te doen?
0: Oh. En je bent echt een strijder voor ons.
1: Nou, echt waar. En wij doen het werk wat jij altijd met heel veel liefde voor Veluwe FM doet. Doen wij met heel veel liefde voor jou. Want dat is echt het minste wat we voor jou kunnen doen.
0: Ja.
1: Dus,
0: het
1: was fijn om even van jou te horen. Heel veel beterschap van ons en van de luisteraars uit de kelder.
0: Erik wil ook wat zeggen. Ga ik eventjes kijken wat hij wil zeggen?
2: Ja, lekker hoor.
1: Nou, daar kunnen we ook een jingle van maken, hè?
0: Kunnen we
1: lekker
0: ook,
1: hoor.
0: Ja.
1: Erik, hey. Stuur gerust wat...
0: Vriend van de show, Erik.
1: Zo, stuur gerust wat door.
2: Ja, lekker hoor.
0: Nou, goed om te horen, Erik. Maar goed, Mirjam, heel veel beterschap inderdaad.
1: En heel veel liefs.
0: Heel veel liefs. En, ik weet, wij weten dat zij wel echt heel top verzorgd wordt.
1: Ja!
0: Lieve man, Janne.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Natuurlijk Dennis natuurlijk. Die is tegenwoordig hartstikke druk met zijn bedrijf. Overal een beetje airco's installeren.
1: Oh,
0: ja,
1: wat heeft hij een bedrijf in airco's?
0: Nou, een installatiebedrijf heeft Dennis.
1: En hoe heet zijn bedrijf?
0: Misschien de
1: Dennis
0: Boer.
1: De Boer?
0: Ja, Dennis de Boer. Dat dacht ik wel.
1: Oké, dus als je daar meer van wil weten, moet je gewoon even googlen.
0: Ja, precies.
1: Maar Dennis heeft toch ook een programma op vrijdagavond?
0: Ja, Stennis.
1: Met Mark en Dennis of zoiets?
0: Precies.
1: Oh, superleuk.
0: Ja. Hartstikke leuk.
1: Moet je ook eens naar luisteren. Ja. Hoe laat begint dat? Weet je wat, 7 uur? ABBA?
0: ABBA kun je aanvragen. En ook misschien als je iets over installaties wil weten. Kan ook. Maar,
1: dus onze technicus ook hier, met Veluwe FM.
0: Ja, absoluut.
1: Echt deze familie mensen.
0: Ja. Dus dan heb je wel een goeie. Dus,
1: zeker weten.
0: Precies. Want hier doet het altijd. Wij gaan nu speciaal voor Mirjam. Ja. Gaan we een nummer iets rustiger. Want we zagen net, wij zagen toch wel geschrokken. En dus we gaan nu wat rustige rock afspelen. Speciaal voor Mirjam, Baker Street van Gary Rafferty. Dat is een lekker nummer, vind ik wel.
1: Zeker weten.
0: Ja, die word je blij van.
1: Die word je weer blij van, ja.

0: Ja, deze was natuurlijk speciaal voor ons Mirjam, hè?
1: En jij durfde niet door het outro heen te praten.
0: Nee, nee, nee. Ik had,
1: goed voor
0: ik
1: jou.
0: Had Marco klaarstaan natuurlijk. Van, dat je door sommige, dat je dan niet doorheen praat.
1: Door het intro en het outro niet. Zeker niet.
0: Nee, precies. Maar...
1: God, maar ja, nou hebben
0: je wilt toch mensen niet teleurstellen?
1: Nee, maar nu, jij zegt dit nu, maar nu moeten we mensen toch echt wel gaan teleurstellen. Want ja, nu hebben we echt vervelend nieuws. Ja. Want dit was bijna 3 uur Rock Basement alweer.
0: 3 uur.
1: Maar volgende week zijn we er weer.
0: Ja, althans, ik sowieso.
1: Jij bent er sowieso. Ik ga mijn best doen om er even te zijn. Ja. Maar ja, daarna zal ik toch echt twee mensen aan elkaar moeten trouwen.
0: Ja, dat klopt.
1: Het is niet anders.
0: Ik ga het ene laatste nummer ga ik even inzetten. Kunnen we daarna nog eventjes nog een klein beetje doorheen lullen. Maar deze dan ook weer voor Mirjam, hè?
1: Zeker weten. Ja. Mirjam, deze voor jou.

0: Talk to the right. Lekker nummer door, hè, Miriam? Ik weet zeker dat we jou hiermee heel blij hebben gemaakt.
1: Ja.
0: Wij waren best wel even aan het zwingen, ondanks dat wij een rock basement zijn.
1: Zeker, zeker, zeker. We waren bijna... We hadden bijna de
0: tijd, ja.
1: De tijd en...
0: Ja.
1: Maar
0: dat komt, jij doet dan ook meteen, hup, die draaitafels omhoog. En dan wordt er hier gedanst in die studio.
1: Het was gewoon een gekkigheid.
0: Ja, want er zitten hier mensen programma's op te nemen. En die kwamen al dansend door de gang.
1: Rustig. Ja, en dan word je toch enthousiast en dan word je daarin meegenomen.
0: Dan word je getild.
1: Ja. Ach, de mannen van ZZ Top met die lange baarden. Ze zijn ook weer van de partij, je hoort het. Maar vaak is dat toch wel een intro dat we bijna gaan stoppen, Saskia. Heb jij nog een paar laatste woorden voor onze vrienden van de show, luisteraars, voor de lieve Mirjam? En, en als je dan een oproepje doet hoe heet het bedrijf ook alweer? Dan is altijd weer een lieve moeder die zegt van, nou, ik heb gevonden hoor, hoe het bedrijf heet.
0: Kijk maar anders even op dennisdeboer.nl.
1: Yeah.
0: Kun je precies zien wat hij doet in verlichting, in elektra en zo.
1: Ja.
0: Superleuk.
1: Ja. Nee, dankjewel,
0: ik heb
1: Mirjam.
0: Dankjewel inderdaad. Mirjam, heel veel beterschap. Luisteraars, onze vaste luisteraarsgroep wil ik sowieso bedanken. Maar ook de mensen die lekker inhaken, die even lekker een uurtje kunnen meepakken omdat ze aan het werk zijn. Maar dan toch luisteren. Hartstikke leuk. See you on the rocks.
1: Ja, en dan sluiten we af met Oer-Hollandse rock.
0: Heerlijk.
1: En mag jij die aankondigen, Saskia?
0: Hier is Shocking Blue met Venus.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op het Bouw- en Infrapark in Harderwijk opent op zaterdag 18 juli het interactieve themapark Jij bouwt de toekomst. Het evenement is bedoeld om basisschoolkinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de bouw, techniek en infrasector. Bezoekers kunnen onder meer metselen, prefab bouwen, gereedschapskisten maken en deelnemen aan activiteiten zoals een verkeersplein, een torenkraan en een riooldoolhof. Met dit initiatief wil de sector jongeren enthousiast maken voor een toekomst in de bouw, waar de komende jaren een groot tekort aan personeel wordt verwacht. Op de Putterweg in Ermelo heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Daarbij raakte tenminste 1 persoon gewond. De melding van het incident kwam rond 11:15 binnen bij de meldkamer. Daarop werden ambulancepersoneel en andere hulpdiensten meteen naar de locatie gestuurd om medische hulp te verlenen en de situatie veilig af te handelen. Over de toedracht van het ongeval en het aantal betrokken voertuigen is nog niets bekend. En tot slot, inwoners van Ermelo die willen bouwen of verbouwen en van wie de plannen niet passen binnen het omgevingsplan, kunnen voortaan terecht bij een ruimtecoach van de gemeente. Met de ondersteuning wil de gemeente initiatiefnemers helpen bij het voorbereiden van een conceptverzoek. Bij een bouwplan dat afwijkt van het omgevingsplan moet worden aangetoond hoe rekening wordt gehouden met verschillende belangen, zoals die van omwonenden, natuur, verkeer en bedrijven in de omgeving. De ruimtecoach begeleidt inwoners bij het opstellen van een goed onderbouwd verzoek voordat de gemeente een besluit neemt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.

De pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 116 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A28 Groningen-Amersfoort tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra reistijd op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Hattemerbroek is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat 120 kilometer file, maar de meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Er zijn op dit moment maar 3 uitzonderingen. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, daar sta je wel 20 minuten in de file tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Het college van Putten heeft besloten het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, kortweg SEB, op basisniveau te ondertekenen. Daarmee sluit de gemeente zich aan bij ruim 160 overheden en organisaties die de overstap naar schoner en emissieloos bouwen ondersteunen. Door deelname aan het landelijke convenant kan de gemeente gebruik maken van subsidies, kennis en expertise van het Rijk om de inzet van elektrisch bouwmaterieel te stimuleren. Ook aannemers kunnen via gemeentelijke projecten profiteren van deze ondersteuning, waardoor de overstap naar emissieloze machines financieel beter haalbaar wordt. Het klassieke muziekfestival Via Musica doet op zondag 16 augustus Zeewolde aan tijdens de slotdag van de 19e festivaleditie. Het meerdaagse evenement trekt van 13 tot en met 16 augustus langs bijzondere locaties in Flevoland, met concerten op plekken die normaal gesproken geen concertzaal zijn. De afsluitende festivaldag speelt zich af in Zeewolde en Dronten. In Zeewolde kunnen bezoekers genieten van klassieke muziek als onderdeel van het programma, waarna het festival wordt afgesloten in het mechanisch erfgoedcentrum in Dronten. En tot slot, in Ermelo hebben de formateurs maandag het coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord met de titel Ermelo op koers, dichtbij en met aandacht voor elkaar, wordt gedragen door CDA, 1 Ermelo en de ChristenUnie, die daarmee hun samenwerking voortzetten. De coalitiepartijen zetten in op het behoud van een gezonde financiële positie, de bouw van meer betaalbare woningen, samenwerking met defensie en extra aandacht voor klimaat, duurzaamheid, mobiliteit en de openbare ruimte. Om die ambities uit te voeren wordt het college uitgebreid met een vierde wethouder. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joe Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen Arnhem en knooppunt Grijshoort is de vertraging 10 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle bij de afrit Elspeet 20 minuten oponthoud. En op de A28 Groningen-Amersfoort bij Zwolle-Zuid 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Ermelo hebben de formateurs maandag het coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord met de titel Ermelo op koers, dichtbij en met aandacht voor elkaar, wordt gedragen door CDA, 1 Ermelo en de ChristenUnie, die daarmee hun samenwerking voortzetten. De coalitiepartijen zetten in op het behoud van een gezonde financiële positie, de bouw van meer betaalbare woningen, samenwerking met defensie en extra aandacht voor klimaat, duurzaamheid, mobiliteit en de openbare ruimte. Om die ambities uit te voeren wordt het college uitgebreid met een vierde wethouder. Het klassieke muziekfestival Via Musica doet op zondag 16 augustus Zeewolde aan tijdens de slotdag van de 19e festivaleditie. Het meerdaagse evenement trekt van 13 tot en met 16 augustus langs bijzondere locaties in Flevoland, met concerten op plekken die normaal gesproken geen concertzaal zijn. De afsluitende festivaldag speelt zich af in Zeewolde en Dronten. In Zeewolde kunnen bezoekers genieten van klassieke muziek als onderdeel van het programma, waarna het festival wordt afgesloten in het mechanisch erfgoedcentrum in Dronten. En tot slot, inwoners van Ermelo die willen bouwen of verbouwen en van wie de plannen niet passen binnen het omgevingsplan kunnen voortaan terecht bij een ruimtecoach van de gemeente. Met ondersteuning wil de gemeente initiatiefnemers helpen bij het voorbereiden van een conceptverzoek. Bij een bouwplan dat afwijkt van het omgevingsplan moet worden aangetoond hoe rekening

0: wordt gehouden met verschillende belangen, zoals die van omwonenden, natuur, verkeer en bedrijven in de omgeving. De ruimtecoach begeleidt inwoners bij het opstellen van een goed onderbouwd verzoek voordat de gemeente een besluit neemt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA... komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Er zat bij mij op de balie een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag gaan we weer eens naar de bergen en de heuvels van over de hele wereld. Met onder andere Shirley Bassey, Freddie Quinn en Fats Domino. We begonnen met, je herkende hem vast al, Nat King Cole. In 1952 stond hij met Faith Can Move Mountains in de Amerikaanse top 40. Als je vertrouwen in mij hebt, kan ik bergen verzetten, was zijn boodschap aan zijn liefje. Het Kingston Trio is Home from the Hill. In 1960 was dit een B-kantje van het bij ons ook niet zo bekende nummer El Matador, dat in de VS ook in de top 40 kwam, net als het vorige plaatje.

0: Van ver over berg en dal kwam het hoorngeschal, aldus de Selvera's in de postkoets. De orkestbegeleiding was van Wim de Recht. Het is een origineel Nederlands nummer, geschreven door Jos Kléber, die het zelf als instrumentaal nummer met de Zaaiers een jaar eerder uitbracht. Van Morningside of the Mountain is in 1974 een vrij bekende cover verschenen van Donny en Marie Osmond. Wij laten de versie horen van Tommy Edwards, die het 23 jaar eerder als eerste uitbracht.
1: There was a girl, there was a boy. If they had met, they might

Bij een Frans nummer getiteld La Montagne denk je automatisch aan Jean Ferrat. Maar dit was een andere berg. Hij werd bezongen door Dalida. Het stond in 1958 op de B-kant van haar versie van Nel Blu di Pinto di Blu. Een nummer dat de Nederlandse hitparade haalde is There is a Mountain van Donovan, de in Glasgow geboren Britse tegenhanger van Bob Dylan. Hij is nog steeds actief en is voor 2025 een concertserie aan het voorbereiden.

Richard Rodgers en Oscar Hammerstein schreven een van de bekendste musicals aller tijden, The Sound of Music. B.B. Jones zong een Duitse cover van de titelsong, Das Lied der Berge. Ook uit deze musical komt Climb Every Mountain. Een zeer succesvolle versie hiervan werd gezongen door Shirley Bassey, die er in het Verenigd Koninkrijk mee op nummer 1 kwam.

Over the Mountain Across the Sea komt oorspronkelijk uit 1957 en werd tussen 1960 en 1963 door een aantal toen bekende sterren op de plaat gezet. Bijvoorbeeld door Paul Evans, The Crew Cuts, The Fleetwoods, Brian Poole en The Tremolos en Bobby Vinton, die je net hoorde. Naast de oorspronkelijke vertolkers Johnny en Joe was hij de enige die er de hitlijsten mee haalde. Niet alleen Jim Reeves heeft een Zuid-Afrikaanse LP gemaakt, ook Freddie Quinn deed dat. Dat was in 1963. Daarop stond dit, Mijn huisje in die bergen.

Ook uit 1963 kwam deze versie van Go Tell It on the Mountain. Het is van oorsprong een Afro-Amerikaanse spiritual. Peter, Paul en Mary verwijzen in hun tekst ook naar de strijd om de burgerrechten in de Verenigde Staten in de begin jaren 60. Hun titel was Tell It on the Mountain. Porter Wagoner zong in 1969 een aardige tekst van Grandpa Jones. Van zijn omgeving moet hij naar school toe om veel dingen te leren. Maar hij weet alles al van de dieren en de natuur in zijn omgeving. En dat leer je niet op school. Hij is de king of the Cannon County Hills.

In de Verenigde Staten was dit nummer in de jaren 50 een hit in de versie van de Mariners. In het Verenigd Koninkrijk van de Stargazers. In Nederland werd het bekend door de Selvera's. En dit was een Franse versie van I See the Moon, gezongen door Lucien de Lille, getiteld Montagne Bleue. Het kwam uit 1954. Heb je het over Fats Domino en het woordje Hill? Dan denk je vanzelf aan Blueberry Hill. Maar wij laten een andere heuvel horen, namelijk Heartbreak Hill uit 1964. Fats is daarnaar onderweg omdat zijn vriendin tegen hem heeft gelogen, maar hij nog steeds van haar houdt. Hij verwacht op Heartbreak Hill velen tegen te komen wie hart ook gebroken is.

Richard Rodgers schreef niet alleen samen met Oscar Hammerstein, maar daarvoor meestal met Lawrence Hart. In 1926 schreven ze de muziek voor de musical The Garrick Gaieties, hun eerste gezamenlijke musical. Hieruit kwam het nummer Mountain Greenery. Patti Page nam het in 1956 op voor haar album In the Land of Hi-Fi. Het is weer hoog tijd voor een Duitsstalig werkje. Het is een cover van Wolverton Mountain en het heet Die Blauwen Bergen. Het komt uit 1962. Martin Lauer zingt het. Lauer was niet alleen zanger, maar ook een heel goede atleet. In 1960 won hij een gouden medaille op de Olympische Spelen in Rome met de 4x100 meter estafette. En was vooral goed op de horden en in de tienkamp. Na een door een fout in het ziekenhuis opgetreden ernstige bloedvergiftiging moest hij zijn atletiekcarrière opgeven. Om de kosten van de rechtszaak te kunnen betalen wierp hij zich op het liedje schrijven. Later ging hij als ingenieur aan het werk.

orkest Lawrence Welk en His Champagne Music was samen met de Maguire Sisters in the Alps, in de Alpen. De zusjes Phyllis, Dorothy en Ruby Maguire hadden heel wat plaatjes in de Billboard Hot 100, meer dan 30. Daarvan haalden 2 de eerste plaats, Sincerely en Sugartime. In the Alps kwam tot 63. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bos. Aldus Boudewijn de Groot in het land van Maas en Waal. Het is een van de vele evergreens van de LP Voor de Overlevenden uit 1966. Net als bijvoorbeeld Testament, De Vrienden van Vroeger, Verdronken Vlinder en Beneden alle Pijl. Allemaal werkjes die de Groot maakte in samenwerking met Lennart Nijg.

De stoet trok over de heuvels en door het grote bos voor goed de bergen in, zei Boudewijn de Groot. En daarmee zijn ook wij aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin we heel wat bergen op onze weg tegenkwamen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met een instrumentaal nummer van de Volendamse Cats, getiteld Canción de la Sierra. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog en dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag kun je allemaal liedjes verwachten waarvan de titel begint met een M. En daaronder zijn aardig wat niet-Engelstalige nummers. We begonnen met een zangeres wier naam ook met een M begint, Margaret Whiting. Zij was één van de 6 artiesten die in 1950 de Amerikaanse top 30 haalden met My Foolish Heart. 10 jaar nieuwer is Mission Bell. John D. Abbahosh had al tal van artiestennamen gebruikt voor hij in 1959 de naam Donnie Brooks aannam. Mission Bell was zijn grootste hit als zanger. Het kwam in de Amerikaanse Billboard Hot 100 op 7. De backing vocals zijn van The Blossoms. Brooks produceerde ook heel veel platen, zoals 1, 2, 3 van Lan Barry en The Birds and the Bees van Jewel Akins. MUZIEK

Charles Aznavour schreef en zong Toutes les Allées. Er werden covers van opgenomen in vele talen, zoals Mijn Ideaal van Corrie Brokken. De Duitse titel was hetzelfde, Mein Ideaal. Hier werd het gezongen door Friedel Hensch, die al voor de Tweede Wereldoorlog succes had als zangeres. In 1957 kwam Perry Como op 50 in de Verenigde Staten met Mi Casa, Su Casa, My House is Your House. Hij werd begeleid door het orkest van Mitchell Ayers en de Ray Charles Singers.

Mon manège à moi, mijn eigen draaimolen, met als subtitel Tu me fais tourner la tête, is een van de iconische klassiekers uit het repertoire van Edith Piaf. Het kwam uit de film Mon oncle van Jacques Tati uit 1958. Bobby Vinton zei 6 jaar later My heart belongs to only you. In 1953 had June Christie er al succes mee, maar Bobby Vinton's versie was nog populairder als je de hitparades mag geloven. Hij haalde er de top 10 in de Billboard Hot 100 mee.

Paul McCartney is verantwoordelijk voor het grootste deel van de compositie Michel. Er is volgens sommigen een soort van muziekhistorie geschreven in dit nummer, want een A-akkoord ging samen met een A-mol. Muziekcritici hebben zich volop uitgeleefd op dit liedje, meestal in positieve zin. Pieter Goemans maakte er een Nederlandse tekst op. Het werd gezongen door Jeannette van Zutphen, ook het bloemenmeisje genoemd, omdat haar hele familie in de bloemen werkte. Ze deed al jong mee aan talentenjachten, zoals Nieuwe Oogst, en had heel wat televisieoptredens. In 1976 zette ze al een punt achter haar carrière. De jongste van de broertjes Sarstedt was Clive Robin. Zijn oudere broers waren Eden Kane en Peter Sarstedt. Hij heeft platen gemaakt onder diverse artiestennamen, zoals Clive Sands en Robin Sarstedt. Zijn grootste succes had hij onder die naam, met het Hoagie Carmichael nummer My Resistance is Low. In het Verenigd Koninkrijk was hij een one-hit wonder. In de Benelux had hij later ook nog succes met Let's Fall in Love.

0: est fichu.
1: Ik ken dit nummer vooral in de Nederlandse uitvoering van Wim Sonneveld, met als titel Anne-Marie. Dit was het origineel van de Franse acteur en zanger Bourvil uit 1959. Het heette Ma petite chanson. Ook Finse liedjes beginnen uiteraard soms met een M. In dit geval Maiden Kati van Vienno Kekkonen uit 1962. Ze is een Finse zangeres die in de midden jaren 50 al succes had met vertalingen van nummers als The Yellow Rose of Texas en Over the Rainbow. Ze begon als actrice en speelde in aardig wat films, maar haar hart lag bij het zingen. Ze is nu meer dan 60 jaar actief geweest als zangeres en is nu 90 jaar oud. Je zult in het liedje dat we laten horen de Alley Cat Song herkennen.

Voor een zogenaamde psychedelische popgroep maakte de Amerikaanse groep de Neon Philharmonic toch nog heel toegankelijke liedjes. Hun eerste en grootste hit in Canada en de VS was Morning Girl. Ze werden hierop begeleid door een deel van het Nashville Symphony Orchestra. Louis Neefs maakte twee plaatjes met bijna dezelfde titel. Het nostalgische Mijn dorp in de Kempen uit 1974 en het heel wat oudere Mijn dorpje in de Kempen uit 1960. Beide nummers gaan over zijn geboortedorp Gierle. Wat had Louis ons nog mooie juweeltjes kunnen achterlaten als hij niet al in 1980 bij een auto-ongeluk om het leven was gekomen.

onmiskenbare Bacharach en David-compositie. Oorspronkelijk heette het Message to Martha. In de vrouwelijke versie van Dionne Warwick werd het Message to Michael. Dat tegen de zin van Hail David. Maar later gaf hij toe dat de versie van Warwick er toch ook mocht wezen. Dolly Parton had net een hit gehad met 9 to 5 en daarom leek het de platenjongens verstandig om die titel in de Verenigde Staten niet te gebruiken voor de gelijknamige single van de Schotse zangeres Sheena Easton. Het werd toen veranderd in Morning Train en haar grootste succes.

Met Sheena Easton zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin alle liedjes met een M begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met de Bob Crew Generation met Music to Watch Girls By uit 1967. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kon naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Inwoners van Ermelo die willen bouwen of verbouwen en van wie de plannen niet passen binnen het omgevingsplan kunnen voortaan terecht bij een ruimtecoach van de gemeente. Met ondersteuning wil de gemeente initiatiefnemers helpen bij het voorbereiden van een conceptverzoek. Bij een bouwplan dat afwijkt van het omgevingsplan moet worden aangetoond hoe rekening wordt gehouden met verschillende belangen, zoals die van omwonenden, natuur, verkeer en bedrijven in de omgeving. De ruimtecoach begeleidt inwoners bij het opstellen van een goed onderbouwd verzoek voordat de gemeente een besluit neemt. Het klassieke muziekfestival Via Musica doet op zondag 16 augustus Zeewolde aan tijdens de slotdag van de 19e festivaleditie. Het meerdaagse evenement trekt van 13 tot en met 16 augustus langs bijzondere locaties in Flevoland, met concerten op plekken die normaal gesproken geen concertzaal zijn. De afsluitende festivaldag speelt zich af in Zeewolde en Dronten. In Zeewolde kunnen bezoekers genieten van klassieke muziek als onderdeel van het programma, waarna het festival wordt afgesloten in het mechanisch erfgoedcentrum in Dronten. En tot slot, in Ermelo hebben de formateurs maandag het coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord met de titel Ermelo op koers, dichtbij en met aandacht voor elkaar wordt gedragen door CDA, 1 Ermelo en de ChristenUnie, die daarmee hun samenwerking voortzetten. De coalitiepartijen zetten in op het behoud van een gezonde financiële positie, de bouw van meer betaalbare woningen, samenwerking met defensie en extra aandacht voor klimaat, duurzaamheid, mobiliteit en de openbare ruimte. Om die ambities uit te voeren wordt het college uitgebreid met een vierde wethouder. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noord...
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
10: Dit is Veluwe FM.
11: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want
6: dit is het tweede uur.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Veluwe FM.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laatste doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

zfm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft is airborne.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Voetbalvereniging DVS uit Ermelo benut de zomerstop voor groot onderhoud aan de accommodatie. De werkzaamheden starten op 30 juni en duren naar verwachting tot begin augustus. Tijdens de onderhoudsperiode worden de vloeren van de kleedkamers vervangen en voorzien van een nieuwe coating. Ook wordt de lichtstraat vernieuwd en vinden verschillende werkzaamheden plaats aan het clubgebouw. Om beschadiging van de nieuwe vloer

0: gevallen en het aantal betrokken voertuigen is nog niets bekend. En tot slot, het klassieke muziekfestival Via Musica doet op zondag 16 augustus Zeewolde aan tijdens de slotdag van de 19e festivaleditie. Het meerdaagse evenement trekt van 13 tot en met 16 augustus langs bijzondere locaties in Flevoland, met concerten op plekken die normaal gesproken geen concertzaal zijn. De afsluitende festivaldag speelt zich af in Zeewolde en Dronten. In Zeewolde kunnen bezoekers genieten van klassieke muziek als onderdeel van het programma, waarna het festival wordt afgesloten in het Mechanisch Erfgoedcentrum in Dronten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

And have we got

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.